0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: Brugge. Stad van bier en gastronomie. Van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.
2: Dit is...

Geen storingen meer. Dankzij onze app. De gratis VBRO-app. Download hem gratis via de App Store en via Google Play. VBRO. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek. Storings.

thuis met het kafaar. Gesuis in mijn oren, jeuk in mijn haar. Alleen in bed, de lakens schoor. Kan niet slapen, ik zit erdoor. Ik steek er eentje op, nee. Het pakje leeg, op van de zenuwen. Overal Kleenex en leeg goed. Ik ben alleen, heel alleen.

0: zwart, ik rijd door Trol. Agent, het is beter dat ik kalm ben. Wat Dalida in stilte doet, roept zondagsblad in de ochtendgloed. Ik zet mijn eend een beetje vreemd.
1: Hela, hela, wat is dat dan?
0: Dicht bij de post, een kleine bar. Ik glij naar binnen, zet me daar. Achterin, met loesje smoe, vier heren pokeren kil en koel. In dat hoekje, naar ik meen, zo mooi, zo blond en zo alleen champagne, zegt ze. Ik wil

7 uur, het hotel. Ik betaal, maak het kort. Waar is mijn geld? Het is ambetant, het is slecht gesteld. Comedian, de mond is rood, blonde stoot. Cross your heart van de bruid. Stekend wit op bruine huid. De nylonkousen glijden uit. Haar nagels krijsen, dat smaakt. De luiken rammelend, bed dat kraakt. Allebei alleen, de lakens gloren. Vingers glijden overal door. Ze doet al zo.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: 873 en 106.6 VBRO West.
1: Volgens cijfers van de federale politie zijn dit jaar al 57 schietpartijen geregistreerd in de 19 Brusselse gemeenten. Daarbij zijn 2 doden gevallen en 21 gewonden, onder wie enkele ernstig. Het overgrote deel van de feiten was gelinkt aan de drughandel van diverse bendes in de hoofdstad. Aan dit tempo breekt Brussel dit jaar opnieuw een triest record. In Colombia zijn na de zware aardbeving van vorige maandag nu al 320 doden geteld. Er zijn ook 4500 gewonden en 260 mensen blijven vermist. De autoriteiten achten het erg onwaarschijnlijk dat zij nog levend gevonden worden. De regering heeft zo pas weer de noodtoestand uitgeroepen voor grote delen van het land om zo sneller geld vrij te maken voor noodhulp. Colombia schat de kost voor de heropbouw op meer dan 11 miljard euro. In de VS is een vrouw van 35 opgepakt die een aanslag beraamde op het Capitool van New York, het gebouw waar de regering van die staat zetelt. Het gaat om een geradicaliseerde moslima die ook online haat predikte. Undercoveragenten konden haar in de val lokken voor ze kon toeslaan. Volgens de federale aanklager riskeert ze 20 jaar cel. De Red Panthers staan in de tweede ronde van het WK hockey. Daar ging wel een thriller aan vooraf. Pas in het laatste kwart van de wedstrijd konden ze de 0-1 achterstand tegen Ierland ombuigen tot een 2-1 zege. Ook Spanje stoot door als tweede uit de groep van België. Julien Alaphilippe stopt per direct met profwielrennen. Dat schrijft de Franse sportkrant L'Équipe. De Tour was zijn laatste koers. De tweevoudige wereldkampioen won ook 6 toerritten en 1 keer Milan-San Remo. Hij had nog een contract voor een jaar bij de Tudor-ploeg. Alaphilippe is 34. In de Conference League voetbal raakte AA Gent thuis niet verder dan 0-0 tegen het Schotse Hibernian. In een match met amper kansen stopte Davy Roef een penalty. In de voorrondes van de Europa League wonnen de beide Belgische teams wel. Anderlecht vlot met 0-3 bij Karat Almaty in Kazachstan. Sint-Truiden stunte thuis bij zijn Europese debuut met een 1-0 zege tegen Omonia Nicosia uit Cyprus. De goal viel diep in blessuretijd. Alle terugwedstrijden vinden volgende donderdag plaats. Afwisselend wolken en opklaringen vandaag met maxima niet hoger dan 20 graden. Het blijft wel overwegend droog. In het weekend krijgen we af en toe de zon te zien.
2: Kom op zondag 30 augustus naar het prachtige stadspaleis Hof Bladelin. Want Brugge is een bruisend dagfestival rijker. Brugge, the Sea and the South. Resonances. Wat verbindt Florence en Brugge? Anna Maria Luisa de Medici, Raphaël, Corelli, Vivaldi en Tartini. En stadspaleis Hof Bladelin. Beleef de begeesterende gidsen Joop Berten en Wouter de Lare. Boeiende interviews en 2 concerten door internationaal geroemde muzici. Onder wie David Plantier, Lucia Swartz en Rio Terracado. Pure magie all'italiana. Met als gastspreker Sarah Schneider. Presentatie door Bart Stouten en concertopnames door de Concertzender. Koop tijdig uw tickets of voordelige festivalbundel bij in en uit in het Concertgebouw of via ticketsbrugge.be. En zoek op dagfestival. Alle informatie leest u op passionbeyondbach.com. Tot zondag 30 augustus in Hof Bladelin, Naaldenstraat Brugge.

0: feest.
1: Van maandag tot vrijdag, de WBRO Ontbijtshow. Geen drukke, nerveuze ochtendshow, maar wel een gezellig wakker ontbijt. Om het half uur morgennieuws, het weerbericht voor de regio en vooral veel leuke muziek. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas, hier bij de WBRO.

Brugge. Stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.

niks te kort, niks te kort. Op van die dagen weet ik zeker dat het altijd beter wordt. Op zomerdagen laat ik alles los.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag. La, la, la, la. Dit

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: Volgens cijfers van de federale politie zijn dit jaar al 57 schietpartijen geregistreerd in de 19 Brusselse gemeenten. Daarbij zijn 2 doden gevallen en 21 gewonden, onder wie enkele ernstig. Het overgrote deel van de feiten was gelinkt aan de drughandel van diverse bendes in de hoofdstad. Aan dit tempo breekt Brussel dit jaar opnieuw een triest record. In Colombia zijn na de zware aardbeving van vorige maandag nu al 320 doden geteld. Er zijn ook 4500 gewonden en 260 mensen blijven vermist. De autoriteiten achten het erg onwaarschijnlijk dat zij nog levend gevonden worden. De regering heeft zo pas weer de noodtoestand uitgeroepen voor grote delen van het land om zo sneller geld vrij te maken voor noodhulp. Colombia schat de kost voor de heropbouw op meer dan 11 miljard euro. In de VS is een vrouw van 35 opgepakt die een aanslag beraamde op het Capitool van New York, het gebouw waar de regering van die staat zetelt. Het gaat om een geradicaliseerde moslima die ook online haat predikte. Undercoveragenten konden haar in de val lokken voor ze kon toeslaan. Volgens de federale aanklager riskeert ze 20 jaar cel. De Red Panthers staan in de tweede ronde van het WK hockey. Daar ging wel een thriller aan vooraf. Pas in het laatste kwart van de wedstrijd konden ze de 0-1 achterstand tegen Ierland ombuigen tot een 2-1 zege. Ook Spanje stoot door als tweede uit de groep van België. Julien Alaphilippe stopt per direct met profwielrennen. Dat schrijft de Franse sportkrant L'Équipe. De Tour was zijn laatste koers. De tweevoudige wereldkampioen won ook 6 toerritten en 1 keer Milan-San Remo. Hij had nog een contract voor een jaar bij de Tudor-ploeg. Alaphilippe is 34. In de Conference League voetbal raakte AA Gent thuis niet verder dan 0-0 tegen het Schotse Hibernian. In een match met amper kansen stopte Davy Roef een penalty. In de voorrondes van de Europa League wonnen de beide Belgische teams wel. Anderlecht vlot met 0-3 bij Karat Almaty in Kazachstan. Sint-Truiden stunte thuis bij zijn Europese debuut met een 1-0 zege tegen Omonia Nicosia uit Cyprus. De goal viel diep in blessuretijd. Alle terugwedstrijden vinden volgende donderdag plaats. Afwisselend wolken en opklaringen vandaag met maxima niet hoger dan 20 graden. Het blijft wel overwegend droog. In het weekend krijgen we af en toe de zon te zien.
2: Wel, zeg, zo goed gezind. Het
3: zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ah. En van u, hè, zoetje. In al uw kleuren.
2: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker? Ah,
3: echt?
2: Ja, tuurlijk.
3: Veranda-comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda- of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.nl.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sani Centrum Peter Oostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: 873 en 106.6 VBRO West.
1: Volgens cijfers van de federale politie zijn dit jaar al 57 schietpartijen geregistreerd in de 19 Brusselse gemeenten. Daarbij zijn 2 doden gevallen en 21 gewonden, onder wie enkele ernstig. Het overgrote deel van de feiten was gelinkt aan de drughandel van diverse bendes in de hoofdstad. Aan dit tempo breekt Brussel dit jaar opnieuw een triest record. In Colombia zijn na de zware aardbeving van vorige maandag nu al 320 doden geteld. Er zijn ook 4500 gewonden en 260 mensen blijven vermist. De autoriteiten achten het erg onwaarschijnlijk dat zij nog levend gevonden worden. De regering heeft zo pas weer de noodtoestand uitgeroepen voor grote delen van het land om zo sneller geld vrij te maken voor noodhulp. Colombia schat de kost voor de heropbouw op meer dan 11 miljard euro. In de VS is een vrouw van 35 opgepakt die een aanslag beraamde op het Capitool van New York, het gebouw waar de regering van die staat zetelt. Het gaat om een geradicaliseerde moslima die ook online haat predikte. Undercoveragenten konden haar in de val lokken voor ze kon toeslaan. Volgens de federale aanklager riskeert ze 20 jaar cel. De Red Panthers staan in de tweede ronde van het WK-hockey. Daar ging wel een thriller aan vooraf. Pas in het laatste kwart van de wedstrijd konden ze de 0-1 achterstand tegen Ierland ombuigen tot een 2-1 zege. Ook Spanje stoot door als tweede uit de groep van België. Julien Alaphilippe stopt per direct met profielrennen. Dat schrijft de Franse sportkrant L'Équipe. De Tour was zijn laatste koers. De tweevoudige wereldkampioen won ook 6 toerritten en 1 keer Milan-San Remo. Hij had nog een contract voor een jaar bij de Tudor-ploeg. Alaphilippe is 34. In de Conference League voetbal raakte AA Gent thuis niet verder dan 0-0 tegen het Schotse Hibernian. In een match met amper kansen stopte Davy Roef een penalty. In de voorrondes van de Europa League wonnen de beide Belgische teams wel. Anderlecht vlot met 0-3 bij Karat Almaty in Kazachstan. Sint-Truiden stunte thuis bij zijn Europese debuut met een 1-0 zege tegen Omonia Nicosia uit Cyprus. De goal viel diep in blessuretijd. Alle terugwedstrijden vinden volgende donderdag plaats. Afwisselend wolken en opklaringen vandaag met maxima niet hoger dan 20 graden. Het blijft wel overwegend droog. In het weekend krijgen we af en toe de zon te zien.
2: Ben je op zoek naar een artiest die elk feest onvergetelijk maakt? Sammy Moore brengt een warme muzikale show vol klassiekers, meezingers

Sammy Moore schakelt moeiteloos tussen stijlen en talen. Nederlands, Frans, Engels, Spaans of Duits. Perfect voor events, huwelijken, verjaardagen, festivals of dansnamiddagen. Laat je meevoeren op een reis vol sfeer, nostalgie en ambiance. Meer info, bezoek sammymoore.be.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: De vooruitzichten voor de komende dagen zien er eerst nog wat wisselvallig uit. Op vrijdag en zaterdag vallen er nog buien. We zitten in een onstabiele luchtmassa, onder invloed van lage drukgebieden. En die buien, ja, dat is moeilijk om daar een precieze verwachting op te zetten. Er kan hier en daar een bui vallen bij temperaturen die ook wat lager zitten de eerste dagen. Die zitten rond een graad of 18, 19 aan de kust. Landinwaarts kan dat wel een 20, 21 zijn, maar dat lijkt ongeveer het maximum haalbare voor de komende tijd. Die buien die kunnen ook landinwaarts voorkomen, zijn actief, kan onweer bij voorkomen, maar het zijn buien, dus moeilijk te zeggen waar en wanneer precies. Vanaf het weekend stabiliseert het geleidelijk aan, al zal dat pas vanaf zondag zijn, dan komen we stilaan weer onder invloed van een hoge drukgebied terecht. En later volgende week kunnen we zelfs weer naar zomerse maxima gaan. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: Feestzaal Ter Marel aan de Abelestraat 36 in Isegem. Een heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en sfeer. In een presentatie van Chris Rijlhof, die er natuurlijk ook zelf optreedt. Met ook Gino Di Lucas, Yves de Sender en Lea Bien. Voor iedereen is er gratis koffie en taartbuffet. Dinsdagnamiddag 25 augustus in Ter Marel in Isegem. Reserveren voor deze matinee show 0471 82 52 62, 0498 10 71 34, of mail info@vbro.be.
1: Volgens cijfers van de federale politie zijn dit jaar al 57 schietpartijen geregistreerd in de 19 Brusselse gemeenten. Daarbij zijn 2 doden gevallen en 21 gewonden, onder wie enkele ernstig. Het overgrote deel van de feiten was gelinkt aan de drughandel van diverse bendes in de hoofdstad. Aan dit tempo breekt Brussel dit jaar opnieuw een triest record. In Colombia zijn na de zware aardbeving van vorige maandag nu al 320 doden geteld. Er zijn ook 4500 gewonden en 260 mensen blijven vermist. De autoriteiten achten het erg onwaarschijnlijk dat zij nog levend gevonden worden. De regering heeft zo pas weer de noodtoestand uitgeroepen voor grote delen van het land om zo sneller geld vrij te maken voor noodhulp. Colombia schat de kost voor de heropbouw op meer dan 11 miljard euro. In de VS is een vrouw van 35 opgepakt die een aanslag beraamde op het Capitool van New York, het gebouw waar de regering van die staat zetelt. Het gaat om een geradicaliseerde moslima die ook online haat predikte. Undercoveragenten konden haar in de val lokken voor ze kon toeslaan. Volgens de federale aanklager riskeert ze 20 jaar cel. De Red Panthers staan in de tweede ronde van het WK hockey. Daar ging wel een thriller aan vooraf. Pas in het laatste kwart van de wedstrijd konden ze de 0-1 achterstand tegen Ierland ombuigen tot een 2-1 zege. Ook Spanje stoot door als tweede uit de groep van België. Julien Alaphilippe stopt per direct met profielrennen. Dat schrijft de Franse sportkrant L'Équipe. De Tour was zijn laatste koers. De tweevoudige wereldkampioen won ook 6 toerritten en 1 keer Milan-San Remo. Hij had nog een contract voor een jaar bij de Tudor-ploeg. Alaphilippe is 34. In de Conference League voetbal raakte AA Gent thuis niet verder dan 0-0 tegen het Schotse Hibernian. In een match met amper kansen stopte Davy Roef een penalty. In de voorrondes van de Europa League wonnen de beide Belgische teams wel. Anderlecht vlot met 0-3 bij Karat Almaty in Kazachstan. Sint-Truiden stunte thuis bij zijn Europese debuut met een 1-0 zege tegen Omonia Nicosia uit Cyprus. De goal viel diep in blessuretijd. Alle terugwedstrijden vinden volgende donderdag plaats. Afwisselend wolken en opklaringen vandaag met maxima niet hoger dan 20 graden. Het blijft wel overwegend droog. In het weekend krijgen we af en toe de zon te zien.
2: Bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
3: Kom op zondag 30 augustus naar het prachtige stadspaleis Hof Bladelin, want Brugge is een bruisend dagfestival rijker. Brugge, the Sea and the South. Resonances. Wat verbindt Florence en Brugge? Anna Maria Luisa de Medici, Raphaël, Corelli, Vivaldi en Tartini en stadspaleis Hof Bladelin. Beleef de begeesterende gidsen Joop Berten en Wouter de Lare. Boeiende interviews en 2 concerten door internationaal geroemde muzici. Onder wie David Plantier, Lucia Swartz en Rio Terracado. Pure magie all'italiana. Met als gastspreker Sarah Schneider. Presentatie door Bart Stouten en concertopnames door de concertzender. Koop tijdig uw tickets of voordelige festivalbundel bij In en Uit in het Concertgebouw of via ticketsbrugge.be. En zoek op dagfestival. Alle informatie leest u op passionbeyondbach.com. Tot zondag 30 augustus in Hof Bladelin, Naaldenstraat Brugge.
2: Dit is VBS.

0: VBRO Zomerradio.
1: Ik heb de zomer in mijn bal. Alle terrassen zijn weer vol.
2: VBRO? Iedere dag toch?

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: Volgens cijfers van de federale politie zijn dit jaar al 57 schietpartijen geregistreerd in de 19 Brusselse gemeenten. Daarbij zijn 2 doden gevallen en 21 gewonden, onder wie enkele ernstig. Het overgrote deel van de feiten was gelinkt aan de drughandel van diverse bendes in de hoofdstad. Aan dit tempo breekt Brussel dit jaar opnieuw een triest record. In Colombia zijn na de zware aardbeving van vorige maandag nu al 320 doden geteld. Er zijn ook 4500 gewonden en 260 mensen blijven vermist. De autoriteiten achten het erg onwaarschijnlijk dat zij nog levend gevonden worden. De regering heeft zo pas weer de noodtoestand uitgeroepen voor grote delen van het land om zo sneller geld vrij te maken voor noodhulp. Colombia schat de kost voor de heropbouw op meer dan 11 miljard euro. In de VS is een vrouw van 35 opgepakt die een aanslag beraamde op het Capitool van New York, het gebouw waar de regering van die staat zetelt. Het gaat om een geradicaliseerde moslima die ook online haat predikte. Undercoveragenten konden haar in de val lokken voor ze kon toeslaan. Volgens de federale aanklager riskeert ze 20 jaar cel. De Red Panthers staan in de tweede ronde van het WK hockey. Daar ging wel een thriller aan vooraf. Pas in het laatste kwart van de wedstrijd konden ze de 0-1 achterstand tegen Ierland ombuigen tot een 2-1 zege. Ook Spanje stoot door als tweede uit de groep van België. Julien Alaphilippe stopt per direct met profwielrennen. Dat schrijft de Franse sportkrant L'Équipe. De Tour was zijn laatste koers. De tweevoudige wereldkampioen won ook 6 toerritten en 1 keer Milan-San Remo. Hij had nog een contract voor een jaar bij de Tudor-ploeg. Alaphilippe is 34. In de Conference League voetbal raakte AA Gent thuis niet verder dan 0-0 tegen het Schotse Hibernian. In een match met amper kansen stopte Davy Roef een penalty. In de voorrondes van de Europa League wonnen de beide Belgische teams wel. Anderlecht vlot met 0-3 bij Karat Almaty in Kazachstan. Sint-Truiden stunte thuis bij zijn Europese debuut met een 1-0 zege tegen Omonia Nicosia uit Cyprus. De goal viel diep in blessuretijd. Alle terugwedstrijden vinden volgende donderdag plaats. Afwisselend wolken en opklaringen vandaag met maxima niet hoger dan 20 graden. Het blijft wel overwegend droog. In het weekend krijgen we af en toe de zon te zien.
2: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
3: Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse autonome bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.

Vrijdagmorgen iets over zevenen. En het morgennieuws van 7 uur, dat hebben we inmiddels ook alweer gehad van onze nieuwsdienst. Verder om het 30:30 aanwezig in deze VBRO-ontbijtshow. Net als weerman Geert Nasens natuurlijk met zijn weersinformatie voor vandaag vrijdag. En uiteraard ook al vooruitblik naar het op til zijnde weekend. Dat dan in het ochtend weer praatje dat je omstreeks 7:45 te horen krijgt in deze VBRO-ontbijtshow. Mijn naam is Frederik Thomas. Een heel goede morgen.

0: De gratis VBRO-app. Download hem gratis via de App Store en via Google Play. VBRO. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek. Meubelen de Graven in Oedem. Anders wonen, anders slapen.
1: Wisselvallig. Dat is nog altijd het codewoord, ook vandaag weer. We krijgen in de loop van de dag met verspreide buien te maken. Dat kunnen felle buien zijn, daar kan eventueel ook weer een klap onweer bij zitten. Maar het zijn buien, dus niet overal, lokaal en zeker niet de hele tijd. Het is wel zo dat als er een bui opduikt, dat een zware bui kan zijn met veel neerslag en onweer erbij. Maar evenzo goed zijn er buien die weinig of niks voorstellen of zijn er plekken waar niks gebeurt. Het is ook koeler. De temperaturen zitten duidelijk een stuk lager. Maxima van een 18, 19 graden aan de kust tot hooguit een 20, 21 graden landinwaarts. Daarbij staat een matige noordwestelijke tot westelijke wind, later draait naar noord. Die kan aan de kust tijdelijk vrij krachtig zijn en bij buien zijn ook uitschieters mogelijk. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
0: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: opening. Nieuw outletmagazijn. Met korting tot min 70%. Bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
1: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapellenfestival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.

0: Volgens cijfers van de federale politie zijn dit jaar al 57 schietpartijen geregistreerd in de 19 Brusselse gemeenten. Daarbij zijn 2 doden gevallen en 21 gewonden, onder wie enkele ernstig. Het overgrote deel van de feiten was gelinkt aan de drughandel van diverse bendes in de hoofdstad. Aan dit tempo breekt Brussel dit jaar opnieuw een triest record. In Colombia zijn na de zware aardbeving van vorige maandag nu al 320 doden geteld. Er zijn ook 4500 gewonden en 260 mensen blijven vermist. De autoriteiten achten het erg onwaarschijnlijk dat zij nog levend gevonden worden. De regering heeft zo pas weer de noodtoestand uitgeroepen voor grote delen van het land om zo sneller geld vrij te maken voor noodhulp. Colombia schat de kost voor de heropbouw op meer dan 11 miljard euro. In de VS is een vrouw van 35 opgepakt die een aanslag beraamde op het Capitool van New York, het gebouw waar de regering van die staat zetelt. Het gaat om een geradicaliseerde moslima die ook online haat predikte. Undercoveragenten konden haar in de val lokken voor ze kon toeslaan. Volgens de federale aanklager riskeert ze 20 jaar cel. De Red Panthers staan in de tweede ronde van het WK hockey. Daar ging wel een thriller aan vooraf. Pas in het laatste kwart van de wedstrijd konden ze de 0-1 achterstand tegen Ierland ombuigen tot een 2-1 zege. Ook Spanje stoot door als tweede uit de groep van België. Julien Alaphilippe stopt per direct met profielrennen. Dat schrijft de Franse sportkrant L'Équipe. De Tour was zijn laatste koers. De tweevoudige wereldkampioen won ook 6 toerritten en 1 keer Milan-San Remo. Hij had nog een contract voor een jaar bij de Tudor-ploeg. Alaphilippe is 34. In de Conference League voetbal raakte AA Gent thuis niet verder dan 0-0 tegen het Schotse Hibernian. In een match met amper kansen stopte Davy Roef een penalty. In de voorrondes van de Europa League wonnen de beide Belgische teams wel. Anderlecht vlot met 0-3 bij Karat Almaty in Kazachstan. Sint-Truiden stunte thuis bij zijn Europese debuut met een 1-0 zege tegen Omonia Nicosia uit Cyprus. De goal viel diep in blessuretijd. Alle terugwedstrijden vinden volgende donderdag plaats. Afwisselend wolken en opklaringen vandaag met maxima niet hoger dan 20 graden. Het blijft wel overwegend droog. In het weekend krijgen we af en toe de zon te zien.
1: Ben je op zoek naar een artiest die elk feest onvergetelijk maakt? Sammy Moore brengt een warme muzikale show vol klassiekers, meezingers en eigen hits, zoals Roxanne. 1 keer

0: Sammy Moore schakelt moeiteloos tussen stijlen en talen, Nederlands, Frans, Engels, Spaans of Duits. Perfect voor events, huwelijken, verjaardagen, festivals of dansnamiddagen. Laat je meevoeren op een reis vol sfeer, nostalgie en ambiance. Meer info, bezoek sammymoore.be.
1: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
2: Het is voor beste Cousin.
1: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
2: Miljaar!
1: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.

We zijn onze stabiele zomer weer wel degelijk verloren. En dat komt ook niet meteen terug, al wordt het wel weer warmer de komende dagen. Vandaag echter is een wat koelere dag. Net als de voorbije dagen zitten we in minder warme lucht. En de temperaturen die hebben daarbij een duw gekregen. We zitten met maxima van een 18, 19-tal graden vlak aan zee tot rond een graad of 20, 21 landinwaarts. Daarbij is het onstabiel onder invloed van de lage drukgebied dat zich ten noorden van ons bevindt. En dat stuurt onstabiele lucht onze kant op. Er vallen in de loop van vandaag een aantal buien. Die buien concentreren zich eigenlijk een beetje aan zee om de dag te beginnen. Al zit er ook dan landinwaarts al een paar. En in de loop van de dag zie je dat die buienactiviteit overal weer opleeft. Wel overal, ja kijk, het gaat om buien. Dus dat wil zeggen dat ze niet altijd overal vallen. Er zijn zeker plekken die er van tussen wippen, waarbij er ja, geen of helemaal geen buien vallen. Op andere plekken kunnen er dan verschillende opduiken. En het kunnen wel degelijk felle buien zijn. Veel regen of onweer is mogelijk, maar zeker niet overal. Hier en daar kan dat gebeuren, met een toch wel redelijk doorstaande wind ook uit de noordwestelijke richting daarbij. Zeker aan de kust kan die feller uithalen en ook tijdens en rond buien is dat mogelijk. Vanavond, vannacht, dan beperken de buien zich weer tot de kustregio. Al is het niet echt waarschijnlijk dat er heel veel zijn, er kan er eentje opduiken, eventueel nog met een enkele donderklap. Maar dan naar morgen toe gaat dat er wel uit. Er blijft ook morgen nog wel kans op een aantal verspreide buien, maar die zijn minder en ook minder in intensiteit. Blijft wel aan de koelere kant. Ook zaterdag temperaturen in dezelfde orde van grootte als vandaag. Zondag dan wordt het rustiger. Er is misschien nog een pietluttig buitje, maar de kans is klein. Het wordt ook rustiger, zonniger, al zijn er in eerste instantie nog redelijk wat wolken. En die trend zet zich dan door op maandag, dinsdag en tegen dinsdag gaan we zelfs weer richting 25 graden. Maar het is onstabiel. Maandag is een droge dag. Dinsdag in de loop van de dag kunnen er alweer een aantal regen- en onweersbuien opduiken. En dat lijkt ook een beetje in het beeld te zijn later in de week. Warm, dat wel, zomers warm, maar met een onstabiele inslag.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: Volgens cijfers van de federale politie zijn dit jaar al 57 schietpartijen geregistreerd in de 19 Brusselse gemeenten. Daarbij zijn 2 doden gevallen en 21 gewonden, onder wie enkele ernstig. Het overgrote deel van de feiten was gelinkt aan de drughandel van diverse bendes in de hoofdstad. Aan dit tempo breekt Brussel dit jaar opnieuw een triest record. In Colombia zijn na de zware aardbeving van vorige maandag nu al 320 doden geteld. Er zijn ook 4500 gewonden en 260 mensen blijven vermist. De autoriteiten achten het erg onwaarschijnlijk dat zij nog levend gevonden worden. De regering heeft zo pas weer de noodtoestand uitgeroepen voor grote delen van het land om zo sneller geld vrij te maken voor noodhulp. Colombia schat de kost voor de heropbouw op meer dan 11 miljard euro. In de VS is een vrouw van 35 opgepakt die een aanslag beraamde op het Capitool van New York, het gebouw waar de regering van die staat zetelt. Het gaat om een geradicaliseerde moslima die ook online haat predikte. Undercoveragenten konden haar in de val lokken voor ze kon toeslaan. Volgens de federale aanklager riskeert ze 20 jaar cel. De Red Panthers staan in de tweede ronde van het WK hockey. Daar ging wel een thriller aan vooraf. Pas in het laatste kwart van de wedstrijd konden ze de 0-1 achterstand tegen Ierland ombuigen tot een 2-1 zege. Ook Spanje stoot door als tweede uit de groep van België. Julien Alaphilippe stopt per direct met profwielrennen. Dat schrijft de Franse sportkrant L'Équipe. De Tour was zijn laatste koers. De tweevoudige wereldkampioen won ook 6 toerritten en 1 keer Milan-San Remo. Hij had nog een contract voor een jaar bij de Tudor-ploeg. Alaphilippe is 34. In de Conference League voetbal raakte AA Gent thuis niet verder dan 0-0 tegen het Schotse Hibernian. In een match met amper kansen stopte Davy Roef een penalty. In de voorrondes van de Europa League wonnen de beide Belgische teams wel. Anderlecht vlot met 0-3 bij Karat Almaty in Kazachstan. Sint-Truiden stunte thuis bij zijn Europese debuut met een 1-0 zege tegen Omonia Nicosia uit Cyprus. De goal viel diep in blessuretijd. Alle terugwedstrijden vinden volgende donderdag plaats. Afwisselend wolken en opklaringen vandaag met maxima niet hoger dan 20 graden. Het blijft wel overwegend droog. In het weekend krijgen we af en toe de zon te zien.
2: Wel, zeg, zo goed gezien. Het
3: zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ah. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
2: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker? Ah,
3: echt?
2: Ja, tuurlijk.
3: Veranda Comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
5: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen, ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september, op het Zand, de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio, VBRO.

tweede deel van onze vrijdagse VBRO-ontbijtshow. Uiteraard helemaal in zomermodus, maar wel met onze VBRO-nieuwsdienst prominent aanwezig. Om het half uur in deze vrijdagse ontbijtshow, zoals je al kon horen, straks een volgende keer omstreeks 8:30 en dan ook nog met het 9 uur journaal ter afronding van deze VBRO-ontbijtshow. Weerman Geert Nasens, van hem krijgen we uiteraard nog alles wat we willen weten over het weer. Kort en bondig nog voor 8:30 en dan straks bij het begin van de laatste rechte lijn van het tweede deel van onze vrijdagse VBRO-ontbijtshow. Uiteraard helemaal in zomermodus, maar wel met onze VBRO-nieuwsdienst prominent aanwezig. Om het 8:30 in deze vrijdagse ontbijtshow, zoals je al kon horen, straks een volgende keer omstreeks 8:30 en dan ook nog met het 9 uur journaal ter afronding van deze VBRO-ontbijtshow. Weerman Geert Nasens, van hem krijgen we uiteraard nog alles wat we willen weten over het weer. Kort en bondig nog voor 8:30 en dan straks

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Wisselvallig. Dat is nog altijd het codewoord, ook vandaag weer. We krijgen in de loop van de dag met verspreide buien te maken. Dat kunnen felle buien zijn, daar kan eventueel ook weer een klap onweer bij zitten. Maar het zijn buien, dus niet overal, lokaal en zeker niet de hele tijd. Het is wel zo dat als er een bui opduikt, dat een zware bui kan zijn met veel neerslag en onweer erbij. Maar evenzo goed zijn er buien die weinig of niks voorstellen of zijn er plekken waar niks gebeurt. Het is ook koeler. De temperaturen zitten duidelijk een stuk lager. Maxima van een 18, 19 graden aan de kust tot hooguit een 20, 21 graden landinwaarts. Daarbij staat een matige noordwestelijke tot westelijke wind. Later draai ik naar noord. Die kan aan de kust tijdelijk vrij krachtig zijn. En bij buien zijn ook uitschieters mogelijk. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: Kijk op www.vwro.be en verneem alles over je favoriete radio. Nieuws uit eigen huis, showbizberichten uit de Lage Landen en de playlist van VBRO, waardoor je alle gedraaide liedjes van vandaag, maar ook gisteren en eergisteren, zo kan terugvinden. En je kan natuurlijk ook meeluisteren, waar je maar wil, via www.vbro.be.
1: De VBRO Matinee Show komt op dinsdag namiddag 25 augustus naar Feestzaal Ter Marel aan de Abelenstraat 36 in Isegem. Een heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en sfeer in een presentatie van Chris Reilhof, die er natuurlijk ook zelf optreedt. Met ook Gino Di Lucas, Yves de Sender en Lea Bien. Voor iedereen is er gratis koffie en taartenbuffet. Dinsdag namiddag 25 augustus in Ter Marel in Isegem. Reserveren voor deze Matinee Show 0471 82 52 62 0498 1071 34 of mail info@vbro.be.

0: Volgens cijfers van de federale politie zijn dit jaar al 57 schietpartijen geregistreerd in de 19 Brusselse gemeenten. Daarbij zijn 2 doden gevallen en 21 gewonden, onder wie enkele ernstig. Het overgrote deel van de feiten was gelinkt aan de drughandel van diverse bendes in de hoofdstad. Aan dit tempo breekt Brussel dit jaar opnieuw een triest record. In Colombia zijn na de zware aardbeving van vorige maandag nu al 320 doden geteld. Er zijn ook 4500 gewonden en 260 mensen blijven vermist. De autoriteiten achten het erg onwaarschijnlijk dat zij nog levend gevonden worden. De regering heeft zo pas weer de noodtoestand uitgeroepen voor grote delen van het land om zo sneller geld vrij te maken voor noodhulp. Colombia schat de kost voor de heropbouw op meer dan 11 miljard euro. In de VS is een vrouw van 35 opgepakt die een aanslag beraamde op het Capitool van New York, het gebouw waar de regering van die staat zetelt. Het gaat om een geradicaliseerde moslima die ook online haat predikte. Undercoveragenten konden haar in de val lokken voor ze kon toeslaan. Volgens de federale aanklager riskeert ze 20 jaar cel. De Red Panthers staan in de tweede ronde van het WK hockey. Daar ging wel een thriller aan vooraf. Pas in het laatste kwart van de wedstrijd konden ze de 0-1 achterstand tegen Ierland ombuigen tot een 2-1 zege. Ook Spanje stoot door als tweede uit de groep van België. Julien Alaphilippe stopt per direct met profwielrennen. Dat schrijft de Franse sportkrant L'Équipe. De Tour was zijn laatste koers. De tweevoudige wereldkampioen won ook 6 toerritten en 1 keer Milan-San Remo. Hij had nog een contract voor een jaar bij de Tudor-ploeg. Alaphilippe is 34. In de Conference League voetbal raakte AA Gent thuis niet verder dan 0-0 tegen het Schotse Hibernian. In een match met amper kansen stopte Davy Roef een penalty. In de voorrondes van de Europa League wonnen de beide Belgische teams wel. Anderlecht vlot met 0-3 bij Karat Almaty in Kazachstan. Sint-Truiden stunte thuis bij zijn Europese debuut met een 1-0 zege tegen Omonia Nicosia uit Cyprus. De goal viel diep in blessuretijd. Alle terugwedstrijden vinden volgende donderdag plaats. Afwisselend wolken en opklaringen vandaag met maxima niet hoger dan 20 graden. Het blijft wel overwegend droog. In het weekend krijgen we af en toe de zon te zien.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
2: Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.

We zijn ons stabiele zomer weer wel degelijk verloren. En dat komt ook niet meteen terug, al wordt het wel weer warmer de komende dagen. Vandaag echter is een wat koelere dag. Net als de voorbije dagen zitten we in minder warme lucht. En de temperaturen die hebben daarbij een duw gekregen. We zitten met maxima van een 18, 19-tal graden vlak aan zee tot rond een graad of 20, 21 landinwaarts. Daarbij is het onstabiel onder invloed van een lage drukgebied dat zich ten noorden van ons bevindt. En dat stuurt onstabiele lucht onze kant op. Er vallen in de loop van vandaag een aantal buien. Die buien concentreren zich eigenlijk een beetje aan zee om de dag te beginnen. Al zitten er ook dan landinwaarts al een paar. En in de loop van de dag zie je dat die buienactiviteit overal weer opleeft. Wel overal, ja kijk, het gaat om buien. Dus dat wil zeggen dat ze niet altijd overal vallen. Er zijn zeker plekken die er van tussen wippen, waarbij het ja geen of helemaal geen buien vallen. Op andere plekken kunnen er dan verschillende opduiken. En het kunnen wel degelijk felle buien zijn. Veel regen of onweer is mogelijk, maar zeker niet overal. Hier en daar kan dat gebeuren, met een toch wel redelijk doorstaande wind ook uit de noordwestelijke richting daarbij. Zeker aan de kust kan die feller uithalen en ook tijdens en rond buien is dat mogelijk. Vanavond, vannacht, dan beperkt de bui zich weer tot de kustregio. Al is het niet echt waarschijnlijk dat er heel veel zijn, er kan er eentje opduiken, eventueel nog met een enkele donderklap. Maar dan naar morgen toe gaat dat er wel uit. Er blijft ook morgen nog wel kans op een aantal verspreide buien, maar die zijn minder en ook minder in intensiteit. Blijft wel aan de koelere kant. Ook zaterdag temperaturen in dezelfde orde van grootte als vandaag. Zondag dan wordt het rustiger. Er is misschien nog een pietluttig buitje, maar de kans is klein. Het wordt ook rustiger, zonniger, al zijn er in eerste instantie nog redelijk wat wolken. En die trend zet zich dan door op maandag, dinsdag en tegen dinsdag gaan we zelfs weer richting 25 graden. Maar het is onstabiel. Maandag is een droge dag. Dinsdag in de loop van de dag kunnen er alweer een aantal regen- en onweersbuien opduiken. En dat lijkt ook een beetje in het beeld te zijn later in de week. Warm, dat wel, zomers warm, maar met een onstabiele inslag.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: In de Hoge Venen blijft de toestand verbeteren, maar het werk van de brandweer zit er nog niet op. Dat zegt de provincie-gouverneur van Luik. Afgelopen nacht zijn zo'n 100 brandweerlieden ter plaatse gebleven om de branden in de gaten te houden en heropflakkeringen te voorkomen. Eerst raakte al bekend dat de grote natuurbrand volledig onder controle is. Een deel van de Limburgse brandweer heeft het gebied al verlaten. Het is nog altijd niet toegankelijk voor toeristen. De stuwdammen van Eupen en Gilip gaan wel weer open voor wandelaars. De gouverneur van Luik vraagt ook om zelf geen dieren te redden. Daarvoor staan gespecialiseerde hulpverleners in. 6 op de 10 Belgen vinden een goede balans tussen werk en privé doorslaggevend bij de keuze voor een job. Dat blijkt uit een onderzoek van Randstad. Vorig jaar waren dat er nog maar 5 op de 10. We hechten vooral belang aan genoeg vakantiedagen, een flexibel werkrooster en haalbare verwachtingen van onze werkgever. Toch blijft het loon nog altijd de belangrijkste factor om voor een bepaalde job te gaan. In het Nederlandse Sittard heeft een politieagent een man van 34 neergeschoten op het stationsplein in de buurt van het politiekantoor. De politie had een melding gekregen van een verdachte situatie, maar het is niet duidelijk wat er precies gebeurd is. De man uit Nijmegen kreeg een kogel in het been. Hij is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. De plannen van Israël om meer dan 1200 nieuwe woningen te bouwen in de buurt van Oost-Jeruzalem zorgen voor internationale verontwaardiging. Het gaat om een gebied op de bezette westelijke Jordaan-oever. Volgens critici dreigt de bouw het Palestijnse gebied verder op te delen, waardoor de oprichting van een aaneengesloten Palestijnse staat onmogelijk wordt. Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Italië en Canada noemen de plannen onaanvaardbaar en eisen dat Israël ze intrekt. Ook VN-topman Guterres is er niet over te spreken. Het is eerst droog met opklaringen, later komen er meer wolken opzetten en gaat het opnieuw regenen. Er is ook kans op onweer. De temperatuur stijgt tot zo'n 21 graden. Morgen mogen we ongeveer hetzelfde weer verwachten.
2: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
3: Het is voor buste congé.
2: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
3: Miljaar!
2: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 074 55 68 01.

niks te kort, niks te kort. Op van die dagen weet ik zeker dat het altijd beter wordt. Op zomerdagen laat ik alles los.

0: Kom op zondag 30 augustus naar het prachtige stadspaleis Hof Bladelin. Want Brugge is een bruisend dagfestival rijker. Brugge, the Sea and the South. Resonances. Wat verbindt Florence en Brugge? Anna Maria Luisa de Medici, Raphaël, Corelli, Vivaldi en Tartini en Stadspaleis Hof Bladelin. Beleef de begeesterende gidsen Joop Berten en Wouter de Lare. Boeiende interviews en twee concerten door internationaal geroemde muzici, onder wie David Plantier, Lucia Swartz en Rio Terracado. Pure magie all'italiana. Met als gastspreker Sarah Schneider. Presentatie door Bart Stouten en concertopnames door de Concertzender. Koop tijdig uw tickets of voordelige festivalbundel bij in en uit in het Concertgebouw of via ticketsbrugge.be. En zoek op dagfestival. Alle informatie leest u op passionbeyondbach.com. Tot zondag 30 augustus in Hof Bladelin, Naaldenstraat Brugge.
1: In de Hoge Venen blijft de toestand verbeteren, maar het werk van de brandweer zit er nog niet op, dat zegt de provincie-gouverneur van Luik. Afgelopen nacht zijn zo'n 100 brandweerlieden ter plaatse gebleven om de branden in de gaten te houden en heropflakkeringen te voorkomen. Eerst raakte al bekend dat de grote natuurbrand volledig onder controle is. Een deel van de Limburgse brandweer heeft het gebied al verlaten. Het is nog altijd niet toegankelijk voor toeristen. Stuwdammen van Eupen en Gilip gaan wel weer open voor wandelaars. De gouverneur van Luik vraagt ook om zelf geen dieren te redden. Daarvoor staan gespecialiseerde hulpverleners in. 6 op de 10 Belgen vinden een goede balans tussen werk en privé doorslaggevend bij de keuze voor een job. Dat blijkt uit een onderzoek van Randstad. Vorig jaar waren dat er nog maar 5 op de 10. We hechten vooral belang aan genoeg vakantiedagen, een flexibel werkrooster en haalbare verwachtingen van onze werkgever. Toch blijft het loon nog altijd de belangrijkste factor om voor een bepaalde job te gaan. In het Nederlandse Sittard heeft een politieagent een man van 34 neergeschoten op het stationsplein in de buurt van het politiekantoor. De politie had een melding gekregen van een verdachte situatie, maar het is niet duidelijk wat er precies gebeurd is. De man uit Nijmegen kreeg een kogel in het been. Hij is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. De plannen van Israël om meer dan 1200 nieuwe woningen te bouwen in de buurt van Oost-Jeruzalem zorgen voor internationale verontwaardiging. Het gaat om een gebied op de bezette westelijke Jordaan-oever. Volgens critici dreigt de bouw het Palestijnse gebied verder op te delen, waardoor de oprichting van een aaneengesloten Palestijnse staat onmogelijk wordt. Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Italië en Canada noemen de plannen onaanvaardbaar en eisen dat Israël ze intrekt. Ook VN-topman Guterres is er niet over te spreken. Het is eerst droog met opklaringen, later komen er meer wolken opzetten en gaat het opnieuw regenen. Er is ook kans op onweer. De temperatuur stijgt tot zo'n 21 graden. Morgen mogen we ongeveer hetzelfde weer verwachten.
2: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Oosteen in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Alsook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
3: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapellenfestival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Coco Vin en Latache komen er het beste. genieten van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO. Dit is VBR.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: In de Hoge Venen blijft de toestand verbeteren, maar het werk van de brandweer zit er nog niet op. Dat zegt de provincie-gouverneur van Dijk. Afgelopen nacht zijn zo'n 100 brandweerlieden ter plaatse gebleven om de branden in de gaten te houden en heropflakkeringen te voorkomen. Eerder raakte al bekend dat de grote natuurbrand volledig onder controle is. Een deel van de Limburgse brandweer heeft het gebied al verlaten. Het is nog altijd niet toegankelijk voor toeristen. De stuwdammen van Eupen en Gilip gaan wel weer open voor wandelaars. De gouverneur van Luik vraagt ook om zelf geen dieren te redden. Daarvoor staan gespecialiseerde hulpverleners in. 6 op de 10 Belgen vinden een goede balans tussen werk en privé doorslaggevend bij de keuze voor een job. Dat blijkt uit een onderzoek van Randstad. Vorig jaar waren dat er nog maar 5 op de 10. We hechten vooral belang aan genoeg vakantiedagen, een flexibel werkrooster en haalbare verwachtingen van onze werkgever. Toch blijft het loon nog altijd de belangrijkste factor om voor een bepaalde job te gaan. In het Nederlandse Sittard heeft een politieagent een man van 34 neergeschoten op het stationsplein in de buurt van het politiekantoor. De politie had een melding gekregen van een verdachte situatie, maar het is niet duidelijk wat er precies gebeurd is. De man uit Nijmegen kreeg een kogel in het been. Hij is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. De plannen van Israël om meer dan 1200 nieuwe woningen te bouwen in de buurt van Oost-Jeruzalem zorgen voor internationale verontwaardiging. Het gaat om een gebied op de bezette westelijke Jordaan-oever. Volgens critici dreigt de bouw het Palestijnse gebied verder op te delen, waardoor de oprichting van een aaneengesloten Palestijnse staat onmogelijk wordt. Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Italië en Canada noemen de plannen onaanvaardbaar en eisen dat Israël ze intrekt. Ook VN-topman Guterres is er niet over te spreken. Het is eerst droog met opklaringen, later komen er meer wolken opzetten en gaat het opnieuw regenen. Er is ook kans op onweer. De temperatuur stijgt tot zo'n 21 graden. Morgen mogen we ongeveer hetzelfde weer verwachten.
2: Uit je regio. Vanavond om 8 uur gaat Frankrijk de brug tussen Wervik en de Franse buurgemeente Wervik Zuid afsluiten. Niemand mag de brug over omdat de gemeente van Wervik Zuid vermoeden heeft dat er een raveparty gepland is bij de Leie komende nacht. Daarom is de brug afgesloten tot morgenochtend vroeg 8 uur. Na het einde van de parkjes zomerconcerten in het stadspark van Roeselare is gisteravond iets na 11 uur een bromfiets in brand gevlogen. De brandweer had net een interventie voor een brand op een appartement afgerond toen ze zich snel naar het stadspark repte. Daar konden ze de bromfiets snel blussen en erger voorkomen. De politie onderzoekt hoe de bromfiets kon vuur vatten. Die zou eigendom zijn van een jonge man die met het drugsmilieu in verband gebracht kan worden. In Wakke bij Denterhem hebben arbeiders in de Oeselgemstraat gisterochtend iets voor 9 uur een middendruk gasleiding geraakt. Door het incident moesten preventief een tiental buurtbewoners even hun woning verlaten. Na een uurtje was alles opgelost en kon iedereen terug naar huis. Ook in het Bulskampveld in Beernem was er gisteren namiddag een gaslek ontstaan bij graafwerken. De brandweer kwam ter plaatse en ontruimde kort het vogelopvangcentrum, de boerderij en het kasteel. In Dadezele is gisterenochtend de mijnkijf van Serge Dumortier langs de Bakkerhoekstraat verwoest door een zware brand. Ook zijn rallywagen en de auto van zijn dochter zijn verwoest. De brand ontstond in de buurt van de bar die Serge in de mijnkijf creëerde. Daar stond een thuisbatterij voor de zonnepanelen. Volgens Serge is de kans groot dat de brand daar is ontstaan. En gisteren namiddag stond een deel van de Klerkenstraat in Zarreblank. Het was een fietster die iets voor 4 uur de brandweer verwittigde. Blijkbaar was er een probleem met een nabijgelegen pompstation van Aquafin, waardoor het water in de roostering niet meer wegliep en omhoog kwam.
3: Na, na, na, na. wel zeg, zo goed gezien.
4: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè. Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ah. En van u, hè, zoetje, in al uw kleuren.
3: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
4: Echt?
3: Ja, tuurlijk.
1: Veranda Comfort in Torhout.
5: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
1: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
5: Kijk op verandacomfort.com.
6: De VBRO Matinee Show is er ook opnieuw in Wiezen. Op maandagmiddag 21 september in Feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Lebbeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol optredens, muziek en dans met gratis koffie en gebak. Je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn

En ook nog van de partij, Kurt Krabbe. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be. Of bel 0471 82 52 62. Of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

0: vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen, ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand. De hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen. Geen
3: wisselvallig. Dat is nog altijd het codewoord, ook vandaag weer. We krijgen in de loop van de dag met verspreide buien te maken. Dat kunnen felle buien zijn. Daar kan eventueel ook weer een klap onweer bij zitten. Maar het zijn buien. Dus niet overal, lokaal en zeker niet de hele tijd. Het is wel zo dat als er een bui opduikt, dat een zware bui kan zijn met veel neerslag en onweer erbij. Maar evenzo goed zijn er buien die weinig of niks voorstellen of zijn er plekken waar niks gebeurt. Het is ook koeler. De temperaturen zitten duidelijk een stuk lager. Maxima van een 18, 19 graden aan de kust tot hooguit een 20, 21 graden landinwaarts. Daarbij staat een matige noordwestelijke tot westelijke wind, later draait naar noord. Die kan aan de kust tijdelijk vrij krachtig zijn en bij buien zijn ook uitschieters mogelijk. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
5: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Oostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1-laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
6: De VBRO Matinee Show komt op dinsdagnamiddag 25 augustus naar Feestzaal Ter Marel aan de Abelestraat 36 in Isegem. Een heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en sfeer. In een presentatie van Chris Rijlhof, die er natuurlijk ook zelf optreedt. Met ook Gino Di Lucas, Yves de Sender en Lea Bien. Voor iedereen is er gratis koffie en taartenbuffet. Dinsdagnamiddag 25 augustus in Ter Marel in Isegem. Reserveren voor deze Matinee Show 0471 82 52 62 0498 10 71 34 of mail info@vbro.be.

0: ein Pariser Meister, Junge.
1: Der Buren. Da mit dem Trink. Sapa wel des mit dem Otto und ein Nenni mit dem Otto. Hast du hervorlich. Wird er nie auch der Gieseise mit dem Otto sein? Nie ist das der Nenni mit dem Nuss. Nun müssen sie mit dem Trink holen. Wir saßen da bei Dringels getötten. Op een zeker moment valt er een druppeltje uit de grote valies en bagagenet. En nog een druppeltje, en nog een druppeltje, en nog een druppeltje. En sappelen het op. Hij zegt tegen een van die Engels, is een leeuwprummen zo? Hij zegt whisky, whisky. Ze zegt no, Fox Terrier. Schelde enorm warm Paris voorbij. En we zaten aan de zure kusten. In Canis. Of in Saint-Tropez. Weet je dat ze aan de zure kusten de trikken in draaien? Oh, je kent dat niet, de trikken. Je kent dat niet, de trikken. Je kent dat niet, de trikken. Allee, ik had een bikini. Dat zijn twee steken. Je had dan de monokini. Dat zijn één stek. Je had dan de trikini. Dat zijn drie stekjes. Een oude zonnebril en een paar sleffers. In Saint-Tropez lopen ze in de monokini. Dat ga je verzien. Je ziet dat van die man zelf, ze klet nog binnenkomen, levende standbeelden. En als hij man ook in die zin. Ja, in plaats van Saint-Tropez, het is Saint-Tropez. Doe je weet dat Saint, nee, Saint, ja? Bij de Negerin is dat een mokassin. Dat is veel volk in Paris, madame. Veel volk. Wat zijn de Valerie? De patronessen van Ziscard, dat stinkt door. En Montmartre stond vrouwvolk toe buiten aan de deur. Die zei, die min kom in op ben. Dat is je eerste. En als zo eerste is ben, waarom stoor je dat dan buiten? Dan ben je weg. Als het op Paris is, in Paris, dat is wat anders dan in Spanje. In Spanje is dat olé. En in Paris is het allé. Kijk, kijk, niet verschil, waarom? Kijk, kijk, niet verschil tussen Paris en Brugge. Paris en Brugge. Paris, dat is de stad van de verleidingen. En Brugge, dat is de stad van domleidingen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: In de Hoge Venen blijft de toestand verbeteren. Maar het werk van de brandweer zit er nog niet op. Dat zegt de provincie-gouverneur van Luik. Afgelopen nacht zijn zo'n 100 brandweerlieden ter plaatse gebleven om de branden in de gaten te houden en heropflakkeringen te voorkomen. Eerst raakte al bekend dat de grote natuurbrand volledig onder controle is. Een deel van de Limburgse brandweer heeft het gebied al verlaten. Het is nog altijd niet toegankelijk voor toeristen. De stuwdammen van Eupen en Gilip gaan wel weer open voor wandelaars. De gouverneur van Luik vraagt ook om zelf geen dieren te redden. Daarvoor staan gespecialiseerde hulpverleners in. 6 op de 10 Belgen vinden een goede balans tussen werk en privé doorslaggevend bij de keuze voor een job. Dat blijkt uit een onderzoek van Randstad. Vorig jaar waren dat er nog maar 5 op de 10. We hechten vooral belang aan genoeg vakantiedagen, een flexibel werkrooster en haalbare verwachtingen van onze werkgever. Toch blijft het loon nog altijd de belangrijkste factor om voor een bepaalde job te gaan. In het Nederlandse Sittard heeft een politieagent een man van 34 neergeschoten op het stationsplein in de buurt van het politiekantoor. De politie had een melding gekregen van een verdachte situatie, maar het is niet duidelijk wat er precies gebeurd is. De man uit Nijmegen kreeg een kogel in het been. Hij is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. De plannen van Israël om meer dan 1200 nieuwe woningen te bouwen in de buurt van Oost-Jeruzalem zorgen voor internationale verontwaardiging. Het gaat om een gebied op de bezette westelijke Jordaanoever. Volgens critici dreigt de bouw het Palestijnse gebied verder op te delen, waardoor de oprichting van een aaneengesloten Palestijnse staat onmogelijk wordt. Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Italië en Canada noemen de plannen onaanvaardbaar en eisen dat Israël ze intrekt. Ook VN-topman Guterres is er niet over te spreken. Het is eerst droog met opklaringen, later komen er meer wolken opzetten en gaat het opnieuw regenen. Er is ook kans op onweer. De temperatuur stijgt tot zo'n 21 graden. Morgen mogen we ongeveer hetzelfde weer verwachten.
2: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
3: De VBRO Matinee Show strijkt ook in september weer eens neer in voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondag 13 september. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen.

0: Clark en Glenn Robbins.
1: Elke keer als ik jou zie, dan hoor ik weer die zomermelodie.
0: Inschrijvingen voor deze matinee show op info@vbro.be.
2: Of bel 0471 82 52 62 of 0468 1509 35.
0: Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren. Back to Baccara. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Dat is een truc van mannen onkel Richard.
0: Mossie Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
3: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
4: Back to Baccara.
0: Tickets, witte-paard.be.
5: Brugge. Stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.

0: In de Hoge Venen blijft de toestand verbeteren. Maar het werk van de brandweer zit er nog niet op. Dat zegt de provincie-gouverneur van Luik. Afgelopen nacht zijn zo'n 100 brandweerlieden ter plaatse gebleven om de branden in de gaten te houden en heropflakkeringen te voorkomen. Eerder raakte al bekend dat de grote natuurbrand volledig onder controle is. Een deel van de Limburgse brandweer heeft het gebied al verlaten. Het is nog altijd niet toegankelijk voor toeristen. Stuwdammen van Eupen en Gilip gaan wel weer open voor wandelaars. De gouverneur van Luik vraagt ook om zelf geen dieren te redden. Daarvoor staan gespecialiseerde hulpverleners in. 6 op de 10 Belgen vinden een goede balans tussen werk en privé doorslaggevend bij de keuze voor een job. Dat blijkt uit een onderzoek van Randstad. Vorig jaar waren dat er nog maar 5 op de 10. We hechten vooral belang aan genoeg vakantiedagen, een flexibel werkrooster en haalbare verwachtingen van onze werkgever. Toch blijft het loon nog altijd de belangrijkste factor om voor een bepaalde job te gaan. In het Nederlandse Sittard heeft een politieagent een man van 34 neergeschoten op het stationsplein in de buurt van het politiekantoor. De politie had een melding gekregen van een verdachte situatie, maar het is niet duidelijk wat er precies gebeurd is. De man uit Nijmegen kreeg een kogel in het been. Hij is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. De plannen van Israël om meer dan 1200 nieuwe woningen te bouwen in de buurt van Oost-Jeruzalem zorgen voor internationale verontwaardiging. Het gaat om een gebied op de bezette westelijke Jordaan-oever. Volgens critici dreigt de bouw het Palestijnse gebied verder op te delen, waardoor de oprichting van een aaneengesloten Palestijnse staat onmogelijk wordt. Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Italië en Canada noemen de plannen onaanvaardbaar en eisen dat Israël ze intrekt. Ook VN-topman Guterres is er niet over te spreken. Het is eerst droog met opklaringen, later komen er meer wolken opzetten en gaat het opnieuw regenen. Er is ook kans op onweer. De temperatuur stijgt tot zo'n 21 graden. Morgen mogen we ongeveer hetzelfde weer verwachten.
1: Ben je op zoek naar een artiest die elk feest onvergetelijk maakt? Sammy Moore brengt een warme muzikale show vol klassiekers, meezingers en eigen hits. Zoals Roxanne. 1 keer.

Levenslied tot rock. Sammy Moore schakelt moeiteloos tussen stijlen en talen. Nederlands, Frans, Engels, Spaans of Duits. Perfect voor events, huwelijken, verjaardagen, festivals of dansnamiddagen. Laat je meevoeren op een reis vol sfeer, nostalgie en ambiance. Meer info, bezoek sammymoore.be. Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapellenfestival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO. Dit is VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 12 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: Nu de brand in de Hoge Venen onder controle is, gaat de aandacht naar het herstel van het verwoeste natuurgebied. Twee organisaties samelen daar geld voor in. Dat zijn het WWF en de Koning Boudewijn Stichting. Het Wereld Natuurfonds heeft al ruim 74.000 euro opgehaald en wil daarmee veengebied aankopen en herstellen. Het doel is om 10 hectare aan te kopen en daar de bodem te laten vernatten door drainagekanalen te blokkeren. De Koning Boudewijn Stichting heeft tot nu ruim 73.000 euro ingezameld. Dat geld moet onder meer dienen om natuurlijke leefgebieden, maar ook infrastructuur in de Hoge Venen te herstellen. In Groningen, in Nederland, is vanmorgen een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. Het epicentrum lag bij het dorp Zandeweer. Volgens het Nederlandse Meteorologisch Instituut is de aardbeving het gevolg van de gaswinning. In maart was er in dat gebied ook al een aardbeving met een kracht van 3,0. De politie in Australië heeft een man opgepakt die waarschijnlijk informatie over het Oekraïense leger aan Rusland wilde doorspelen. De man van 27 heeft zowel de Russische als de Australische nationaliteit en zou in Rusland een militaire training hebben gevolgd. Daarna ging hij volgens de politie in dienst bij het Oekraïense leger om informatie te vergaren. Die informatie probeerde hij door te geven aan de Russische geheime dienst. Of dat ook gelukt is, is niet bekendgemaakt. De man riskeert een gevangenisstraf tot 20 jaar. Zeker 5 mensen worden vermist in Zwitserland na een zware brand in een gebouw met een restaurant en appartementen. Dat gebeurde in de gemeente Thusis. Er zijn ook 8 gewonden, 2 daarvan zwaar gewond. 14 andere, waarschijnlijk bewoners, konden op tijd het gebouw verlaten. De brand ontstond vannacht en leidde ertoe dat het trappenhuis instortte. De hulpdiensten hadden een kraan nodig om het dak te openen. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. Het is wisselend bewolkt met geregeld een bui en tot 22 graden vandaag. Ook morgen wolken en kans op regen en tot 22 graden.
2: Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse autonome bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.
3: Wel, zeg, zo goed gezien.
4: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ah. En van u, hè, Zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
3: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
4: Echt?
3: Ja, tuurlijk.
5: Veranda Comfort in Torhout.
6: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
5: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
6: Kijk op verandacomfort.com.
2: Kom op zondag 30 augustus naar het prachtige stadspaleis Hof Bladelin. Want Brugge is een bruisend dagfestival rijker. Brugge, the Sea and the South. Resonances. Wat verbindt Florence en Brugge? Anna Maria Luisa de Medici, Raphaël, Corelli, Vivaldi en Tartini. En stadspaleis Hof Bladelin. Beleef de begeesterende gidsen Joop Berten en Wouter de Lare. Boeiende interviews en 2 concerten door internationaal geroemde muzici. Onder wie David Plantier, Lucia Swartz en Rio Terracado. Pure magie all'italiana. Met als gastspreker Sarah Schneider. Presentatie door Bart Stouten en concertopnames door de Concertzender. Koop tijdig uw tickets of voordelige festivalbundel bij in en uit in het Concertgebouw of via ticketsbrugge.be. En zoek op dagfestival. Alle informatie leest u op passionbeyondbach.com. Tot zondag 30 augustus in Hof Bladelin, Naaldenstraat Brugge.

Vrijdagse VBRO Radioclub zijn we begonnen met uitgebreid nieuws daarnet om 12. Een woordje van dank daarvoor aan onze VBRO Nieuwsdienst. Weerman Geert Naassens is ook van de partij tijdens onze lunch samen. Je hoort hem kort en bondig nog voor het halve uur voor het volgende nieuws met de weersvooruitzichten voor deze namiddag. En dan straks een middag weerpraatje komt eraan omstreeks 12:15. Smakelijk allemaal.

0: Meubelen de Graven in Oederlem. Anders wonen, anders slapen.
1: We krijgen vanmiddag een licht wisselvallig weerbeeld. Er zijn buien actief. Dat kunnen tijdelijk zelfs felle buien zijn, met veel neerslag op een korte periode. Ook onweer is daarbij mogelijk. Maar even zo goed zijn er plekken waar er weinig of niks gebeurt en waar de namiddag geruisloos passeert qua buiengeweld. Temperaturen zitten lager. Een graad of 18, 19 aan de kust tot een graad of 20, 21 in de meer landinwaarts gelegen delen. Dus een stukje minder toch en ook redelijk wat wind uit de noordwestelijke richting. Later draait naar noord. Die kan tijdelijk vrij krachtig zijn, zeker aan de kust. In de loop van de avond en nacht gaat die dan geleidelijk in kracht afnemen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: Hij is er, de gratis VBRO-app. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek. Download hem gratis via de App Store en via Google Play. Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
0: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
2: Het is voor buste congé.
0: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
2: Miljaar!
0: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.

0: Nu de brand in de Hoge Venen onder controle is, gaat de aandacht naar het herstel van het verwoeste natuurgebied. Twee organisaties samelen daar geld voor in. Dat zijn het WWF en de Koning Boudewijn Stichting. Het Wereld Natuurfonds heeft al ruim 74.000 euro opgehaald en wil daarmee veengebied aankopen en herstellen. Het doel is om 10 hectare aan te kopen en daar de bodem te laten vernatten door drainagekanalen te blokkeren. De Koning Boudewijn Stichting heeft tot nu ruim 73.000 euro ingezameld. Dat geld moet onder meer dienen om natuurlijke leefgebieden, maar ook infrastructuur in de Hoge Venen te herstellen. In Groningen, in Nederland, is vanmorgen een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. Het epicentrum lag bij het dorp Zandeweer. Volgens het Nederlandse Meteorologisch Instituut is de aardbeving het gevolg van de gaswinning. In maart was er in dat gebied ook al een aardbeving met een kracht van 3,0. De politie in Australië heeft een man opgepakt die waarschijnlijk informatie over het Oekraïense leger aan Rusland wilde doorspelen. De man van 27 heeft zowel de Russische als de Australische nationaliteit en zou in Rusland een militaire training hebben gevolgd. Daarna ging hij volgens de politie in dienst bij het Oekraïense leger om informatie te vergaren. Die informatie probeerde hij door te geven aan de Russische geheime dienst. Of dat ook gelukt is, is niet bekendgemaakt. De man riskeert een gevangenisstraf tot 20 jaar. Zeker 5 mensen worden vermist in Zwitserland na een zware brand in een gebouw met een restaurant en appartementen. Dat gebeurde in de gemeente Tuzis. Er zijn ook 8 gewonden, 2 daarvan zwaar gewond. 14 andere, waarschijnlijk bewoners, konden op tijd het gebouw verlaten. De brand ontstond vannacht en leidde ertoe dat het trappenhuis instortte. De hulpdiensten hadden een kraan nodig om het dak te openen. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. Het is wisselend bewolkt met geregeld een bui en tot 22 graden vandaag. Ook morgen wolken en kans op regen en tot 22 graden.
1: De VBRO Matinee Show komt op dinsdagnamiddag 25 augustus naar Feestzaal Ter Marel aan de Abelestraat 36 in Isegem. Een heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en sfeer. In een presentatie van Chris Reilhof, die er natuurlijk ook zelf optreedt. Met ook Gino Di Lucas, Yves de Sender en Lea Bien. Voor iedereen is er gratis koffie en taartenbuffet. Dinsdagnamiddag 25 augustus in Ter Marel in Isegem. Reserveren voor deze Matinee Show 0471 82 52 62 0498 1071 34 of mail info@vbro.be.

We zijn ons stabiele zomer weer wel degelijk verloren. En dat komt ook niet meteen terug, al wordt het wel weer warmer de komende dagen. Vandaag echter is een wat koelere dag. Net als de voorbije dagen zitten we in minder warme lucht. En de temperaturen die hebben daarbij een duw gekregen. We zitten met maxima van een 18, 19-tal graden vlak aan zee tot rond een graad of 20, 21 landinwaarts. Daarbij is het onstabiel onder invloed van een lage drukgebied dat zich ten noorden van ons bevindt. En dat stuurt onstabiele lucht onze kant op. Er vallen in de loop van vandaag een aantal buien. En in de loop van de dag zie je dat die buienactiviteit overal weer opleeft. Wel overal, ja kijk, het gaat om buien. Dus dat wil zeggen dat ze niet altijd overal vallen. Er zijn zeker plekken die er van tussen wippen, waarbij het ja geen of helemaal geen buien vallen. Op andere plekken kunnen er dan verschillende opduiken. En het kunnen wel degelijk felle buien zijn. Veel regen of onweer is mogelijk, maar zeker niet overal. Hier en daar kan dat gebeuren, met een toch wel redelijk doorstaande wind ook uit de noordwestelijke richting daarbij. Zeker aan de kust kan die feller uithalen en ook tijdens en rond buien is dat mogelijk. Vanavond, vannacht, dan beperken de buien zich weer tot de kustregio. Al is het niet echt waarschijnlijk dat er heel veel zijn, er kan er eentje opduiken, eventueel nog met een enkele donderklap. Maar dan naar morgen toe gaat dat er wel uit. Er blijft ook morgen nog wel kans op een aantal verspreide buien, maar die zijn minder en ook minder in intensiteit. Blijft wel aan de koelere kant. Ook zaterdag temperaturen in dezelfde orde van grootte als vandaag. Zondag dan wordt het rustiger. Er is misschien nog een pietluttig buitje, maar de kans is klein. Het wordt ook rustiger, zonniger, al zijn er in eerste instantie nog redelijk wat wolken. En die trend zet zich dan door op maandag, dinsdag en tegen dinsdag gaan we zelfs weer richting 25 graden. Maar het is onstabiel. Maandag is een droge dag. Dinsdag in de loop van de dag kunnen er alweer een aantal regen- en onweersbuien opduiken. En dat lijkt ook een beetje in het beeld te zijn later in de week. Warm, dat wel, zomers warm, maar met een onstabiele inslag.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: Nu de brand in de Hoge Venen onder controle is, gaat de aandacht naar het herstel van het verwoeste natuurgebied. Twee organisaties samelen daar geld voor in. Dat zijn het WWF en de Koning Boudewijn Stichting. Het Wereld Natuurfonds heeft al ruim 74.000 euro opgehaald en wil daarmee veengebied aankopen en herstellen. Het doel is om 10 hectare aan te kopen en daar de bodem te laten vernatten door drainagekanalen te blokkeren. De Koning Boudewijn Stichting heeft tot nu ruim 73.000 euro ingezameld. Dat geld moet onder meer dienen om natuurlijke leefgebieden, maar ook infrastructuur in de Hoge Venen te herstellen. In Groningen, in Nederland, is vanmorgen een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. Het epicentrum lag bij het dorp Zandeweer. Volgens het Nederlandse Meteorologisch Instituut is de aardbeving het gevolg van de gaswinning. In maart was er in dat gebied ook al een aardbeving met een kracht van 3,0. De politie in Australië heeft een man opgepakt die waarschijnlijk informatie over het Oekraïense leger aan Rusland wilde doorspelen. De man van 27 heeft zowel de Russische als de Australische nationaliteit en zou in Rusland een militaire training hebben gevolgd. Daarna ging hij volgens de politie in dienst bij het Oekraïense leger om informatie te vergaren. Die informatie probeerde hij door te geven aan de Russische geheime dienst. Of dat ook gelukt is, is niet bekendgemaakt. De man riskeert een gevangenisstraf tot 20 jaar. Zeker 5 mensen worden vermist in Zwitserland na een zware brand in een gebouw met een restaurant en appartementen. Dat gebeurde in de gemeente Thusis. Er zijn ook 8 gewonden, 2 daarvan zwaar gewond. 14 andere, waarschijnlijk bewoners, konden op tijd het gebouw verlaten. De brand ontstond vannacht en leidde ertoe dat het trappenhuis instortte. De hulpdiensten hadden een kraan nodig om het dak te openen. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. Het is wisselend bewolkt met geregeld een bui en tot 22 graden vandaag. Ook morgen wolken en kans op regen en tot 22 graden.
2: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond 1 special guest. Sven de Ridder.
3: Dat is een truc van mannen en onkel Richard.
2: Mossy Nabas.
4: Eierpa, een nachtwinkel.
2: Of William Boeva.
5: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
6: Back to Baccarat.
2: Tickets witte-paard.be.
7: De VBRO Matinee Show is er ook opnieuw in Wiezen. Op maandagmiddag 21 september in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Lebbeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol optredens, muziek en dans met gratis koffie en gebak. Je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn

0: En ook nog van de partij, Kurt Krabbe. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be.
1: Of bel 0471 82 52 62. Of 050 20 0402.
0: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

0: opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sani Centrum Peter Austin in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert Eenlaan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
1: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.

0: Want in de Hoge Venen onder controle is, gaat de aandacht naar het herstel van het verwoeste natuurgebied. Twee organisaties samelen daar geld voor in. Dat zijn het WWF en de Koning Boudewijn Stichting. Het Wereld Natuurfonds heeft al ruim 74.000 euro opgehaald en wil daarmee veengebied aankopen en herstellen. Het doel is om 10 hectare aan te kopen en daar de bodem te laten vernatten door drainagekanalen te blokkeren. De Koning Boudewijn Stichting heeft tot nu ruim 73.000 euro ingezameld. Dat geld moet onder meer dienen om natuurlijke leefgebieden, maar ook infrastructuur in de Hoge Venen te herstellen. In Groningen, in Nederland, is vanmorgen een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. Het epicentrum lag bij het dorp Zandeweer. Volgens het Nederlandse Meteorologisch Instituut is de aardbeving het gevolg van de gaswinning. In maart was er in dat gebied ook al een aardbeving met een kracht van 3,0. De politie in Australië heeft een man opgepakt die waarschijnlijk informatie over het Oekraïense leger aan Rusland wilde doorspelen. De man van 27 heeft zowel de Russische als de Australische nationaliteit en zou in Rusland een militaire training hebben gevolgd. Daarna ging hij volgens de politie in dienst bij het Oekraïense leger om informatie te vergaren. Die informatie probeerde hij door te geven aan de Russische geheime dienst. Of dat ook gelukt is, is niet bekendgemaakt. De man riskeert een gevangenisstraf tot 20 jaar. Zeker 5 mensen worden vermist in Zwitserland na een zware brand in een gebouw met een restaurant en appartementen. Dat gebeurde in de gemeente Tuzis. Er zijn ook 8 gewonden, 2 daarvan zwaar gewond. 14 andere, waarschijnlijk bewoners, konden op tijd het gebouw verlaten. De brand ontstond vannacht en leidde ertoe dat het trappenhuis instortte. De hulpdiensten hadden een kraan nodig om het dak te openen. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. Het is wisselend bewolkt met geregeld een bui en tot 22 graden vandaag. Ook morgen wolken en kans op regen en tot 22 graden.
1: Ben je op zoek naar een artiest die elk feest onvergetelijk maakt? Sammy Moore brengt een warme muzikale show vol klassiekers, meezingers en eigen hits. Zoals Roxanne. 1 keer

0: levenslied tot rock. Sammy Moore schakelt moeiteloos tussen stijlen en talen. Nederlands, Frans, Engels, Spaans of Duits. Perfect voor events, huwelijken, verjaardagen, festivals of dansnamiddagen. Laat je meevoeren op een reis vol sfeer, nostalgie en ambiance. Meer info? Bezoek sammymore.be.
1: De VBRO Matinee Show strijkt ook in september weer eens neer in voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondag 13 september. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert en zingt.
2: En even wat tijd. Laat de
1: met ook van de partij Michael.
2: Het maakt niet uit wat jij nog zegt. Het is bij jou.
1: Chris Clark en Glenn Robbins.

0: 82 52 62 of 0468 150 9935.
1: Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

We zijn ons stabiele zomer weer wel degelijk verloren. En dat komt ook niet meteen terug, al wordt het wel weer warmer de komende dagen. Vandaag echter is een wat koelere dag. Net als de voorbije dagen zitten we in minder warme lucht. En de temperaturen die hebben daarbij een duw gekregen. We zitten met maxima van een 18, 19-tal graden vlak aan zee tot rond een graad of 20, 21 landinwaarts. Daarbij is het onstabiel onder invloed van een lage drukgebied dat zich ten noorden van ons bevindt. En dat stuurt onstabiele lucht onze kant op. Er vallen in de loop van vandaag een aantal buien. En in de loop van de dag zie je dat die buienactiviteit overal weer opleeft. Wel overal, ja kijk, het gaat om buien. Dus dat wil zeggen dat ze niet altijd overal vallen. Er zijn zeker plekken die er van tussen wippen, waarbij het ja, geen of helemaal geen buien vallen. Op andere plekken kunnen er dan verschillende opduiken. En het kunnen wel degelijk felle buien zijn. Veel regen of onweer is mogelijk, maar zeker niet overal. Hier en daar kan dat gebeuren, met een toch wel redelijk doorstaande wind ook uit de noordwestelijke richting daarbij. Zeker aan de kust kan die feller uithalen en ook tijdens en rond buien is dat mogelijk. Vanavond, vannacht, dan beperken de buien zich weer tot de kustregio. Al is het niet echt waarschijnlijk dat er heel veel zijn, er kan er eentje opduiken, eventueel nog met een enkele donderklap. Maar dan naar morgen toe gaat dat er wel uit. Er blijft ook morgen nog wel kans op een aantal verspreide buien, maar die zijn minder en ook minder in intensiteit. Het blijft wel aan de koelere kant. Ook zaterdag temperaturen in dezelfde orde van grootte als vandaag. Zondag dan wordt het rustiger. Er is misschien nog een pietluttig buitje, maar de kans is klein. Het wordt ook rustiger, zonniger, al zijn er in eerste instantie nog redelijk wat wolken. En die trend zet zich dan door op maandag, dinsdag en tegen dinsdag gaan we zelfs weer richting 25 graden. Maar het is onstabiel. Maandag is een droge dag. Dinsdag in de loop van de dag kunnen er alweer een aantal regen- en onweersbuien opduiken. En dat lijkt ook een beetje in het beeld te zijn later in de week. Warm, dat wel, zomers warm, maar met een onstabiele inslag.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: Nu de brand in de Hoge Venen onder controle is, gaat de aandacht naar het herstel van het verwoeste natuurgebied. Twee organisaties samelen daar geld voor in. Dat zijn het WWF en de Koning Boudewijn Stichting. Het Wereld Natuurfonds heeft al ruim 74.000 euro opgehaald en wil daarmee veengebied aankopen en herstellen. Het doel is om 10 hectare aan te kopen en daar de bodem te laten vernatten door drainagekanalen te blokkeren. De Koning Boudewijn Stichting heeft tot nu ruim 73.000 euro ingezameld. Dat geld moet onder meer dienen om natuurlijke leefgebieden, maar ook infrastructuur in de Hoge Venen te herstellen. In Groningen, in Nederland, is vanmorgen een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. Het epicentrum lag bij het dorp Zandeweer. Volgens het Nederlandse Meteorologisch Instituut is de aardbeving het gevolg van de gaswinning. In maart was er in dat gebied ook al een aardbeving met een kracht van 3,0. De politie in Australië heeft een man opgepakt die waarschijnlijk informatie over het Oekraïense leger aan Rusland wilde doorspelen. De man van 27 heeft zowel de Russische als de Australische nationaliteit en zou in Rusland een militaire training hebben gevolgd. Daarna ging hij volgens de politie in dienst bij het Oekraïense leger om informatie te vergaren. Die informatie probeerde hij door te geven aan de Russische geheime dienst. Of dat ook gelukt is, is niet bekendgemaakt. De man riskeert een gevangenisstraf tot 20 jaar. Zeker 5 mensen worden vermist in Zwitserland na een zware brand in een gebouw met een restaurant en appartementen. Dat gebeurde in de gemeente Thusis. Er zijn ook 8 gewonden, 2 daarvan zwaar gewond. 14 andere, waarschijnlijk bewoners, konden op tijd het gebouw verlaten. De brand ontstond vannacht en leidde ertoe dat het trappenhuis instortte. De hulpdiensten hadden een kraan nodig om het dak te openen. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. Het is wisselend bewolkt met geregeld een bui en tot 22 graden vandaag. Ook morgen wolken en kans op regen en tot 22 graden.
2: Wel, zeg, zo goed gezien.
3: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ah. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
2: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
3: Ah, echt?
2: Ja, tuurlijk.
4: Veranda-comfort in Torhout.
5: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
4: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
5: Kijk op verandacomfort.com.
6: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
7: Het is voor beste congé.
6: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
7: Miljaar!
6: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.

maandag tot vrijdag. De WBRO Ontbijtshow. Geen drukke, nerveuze ochtendshow. Maar wel een gezellig wakker ontbijt. Om het half uur morgennieuws. Het weerbericht voor de regio. En vooral veel leuke muziek. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas. Hier bij de WBRO.

0: opening. Nieuw outlet magazijn. Met korting tot min 70%. Bij Sani Centrum Peter Oosteen in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
1: Kom op zondag 30 augustus naar het prachtige stadspaleis Hof Bladelin. Want Brugge is een bruisend dagfestival rijker. Brugge, the Sea and the South. Resonances. Wat verbindt Florence en Brugge? Anna Maria Luisa de Medici, Raphaël, Corelli, Vivaldi en Tartini. En stadspaleis Hof Bladelin. Beleef de begeesterende gidsen Joop Berten en Wouter de Lare. Boeiende interviews en 2 concerten door internationaal geroemde muzici. Onder wie David Plantier, Lucia Swartz en Rio Terracado. Pure magie all'italiana. Met als gastspreker Sarah Schneider. Presentatie door Bart Stouten en concertopnames door de Concertzender. Koop tijdig uw tickets of voordelige festivalbundel bij in en uit in het Concertgebouw of via ticketsbrugge.be. En zoek op dagfestival. Alle informatie leest u op passionbeyondbach.com. Tot zondag 30 augustus in Hof Bladelin, Naaldenstraat Brugge.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: We krijgen vanmiddag een licht wisselvallig weerbeeld. Er zijn buien actief. Dat kunnen tijdelijk zelfs felle buien zijn, met veel neerslag op een korte periode. Ook onweer is daarbij mogelijk. Maar even zo goed zijn er plekken waar er weinig of niks gebeurt en waar de namiddag geruisloos passeert qua buiengeweld. Temperaturen zitten lager. Een graad of 18, 19 aan de kust tot een graad of 20, 21 in de meer landinwaarts gelegen delen. Dus een stukje minder toch en ook redelijk wat wind uit de noordwestelijke richting later draait naar noord. Die kan tijdelijk vrij krachtig zijn, zeker aan de kust. In de loop van de avond en nacht gaat die dan geleidelijk in kracht afnemen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
1: De VBRO Matinee Show komt op dinsdag namiddag 25 augustus naar Feestzaal Ter Marel aan de Abelestraat 36 in Isegem. Een heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en sfeer. In een presentatie van Chris Rijlhof, die er natuurlijk ook zelf optreedt. Met ook Gino Di Lucas, Yves de Sender en Lea Bien. Voor iedereen is er gratis koffie en taartenbuffet. Dinsdag namiddag 25 augustus in Ter Marel in Isegem. Reserveren voor deze Matinee Show 0471 82 52 62 0498 10 71 34 of mail info@vbro.be.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: Deze zomer is nu al de heetste sinds het begin van de metingen in 1833. Dat meldt het KMI. Rekening houdend met de voorspellingen voor de rest van deze maand zal de gemiddelde temperatuur uitkomen op 20,2 of 20,3 graden. Het vorige record dateert uit 2018 met een gemiddelde temperatuur van 19,8 graden. Ook de komende maanden zullen wellicht warmer worden dan normaal. Daardoor gaat 2026 mogelijk ook de geschiedenisboeken in als het warmste jaar ooit. In een appartement in het centrum van Roeselaren is een vrouw van 26 dood teruggevonden. Dat meldt het Parket van West-Vlaanderen. De vrouw is al een tijd geleden overleden. Het is niet duidelijk in welke omstandigheden dat gebeurde. De politie heeft het appartement verzegeld. Haar vriend van 43, die bij haar woonde, is al meer dan een maand niet meer gezien. In de haven van Zeebrugge zijn dit jaar al duidelijk minder mensen opgepakt die illegaal naar het Verenigd Koninkrijk probeerden te reizen. Dat meldde gouverneur van West-Vlaanderen. In de eerste 6 maanden waren er 36 arrestaties. Vorig jaar waren dat er nog 65. De daling heeft vooral te maken met de betere beveiliging van de haven, met extra camera's en afsluitingen. In de Oekraïnse stad Kharkiv zijn 2 vrouwen van 66 en 73 om het leven gekomen bij Russische drone-aanvallen. 2 anderen raakten gewond. 3 huizen werden verwoest door een brand en veel andere raakten beschadigd. Oekraïne vuurde ook honderden drones af op Russische doelwitten. In Moskou ging het luchtalarm af en gingen verschillende luchthavens tijdelijk dicht. Zo'n 1000 kilometer ten noordoosten van Moskou is ook een olieraffinaderij getroffen. Lotte Kopecky verlaat de ronde van Groot-Brittannië. Ze voelt zich niet goed. Onze landgenote speelde de voorbije dagen nog een belangrijke rol in de 2 etappenzeges van haar Nederlandse ploeggenote Lorena Wiebes. Vandaag rijden de renners de 3e rit. Het is grijs met af en toe buien die plaatselijk hevig kunnen zijn. De temperatuur ligt in de buurt van 20 graden. Morgen starten we zonnig, later neemt de bewolking opnieuw toe, gevolgd door buien. Zondag blijft het meestal droog met een mix van opklaringen en wolken. We halen dan zo'n 22 graden.
0: Nieuws uit je regio.
2: Vanavond om 8 uur gaat Frankrijk de brug tussen Wervik en de Franse buurgemeente Wervik-Zuid afsluiten. Niemand mag de brug over omdat de gemeente van Wervik-Zuid vermoeden heeft dat er een raveparty gepland is bij de Leie komende nacht. Daarom is de brug afgesloten tot morgenochtend vroeg 8 uur. Na het einde van de parkies zomerconcerten in het stadspark van Roeselaren is gisteravond iets na 11 uur een bromfiets in brand gevlogen. De brandweer had net een interventie voor een brand op een appartement afgerond toen ze zich snel naar het stadspark repte. Daar konden ze de bromfiets snel blussen en erger voorkomen. De politie onderzoekt hoe de bromfiets kon vuur vatten. Die zou eigendom zijn van een jonge man die met het drugsmilieu in verband gebracht kan worden. In Wakke bij Denterhem hebben arbeiders in de Oeselgemstraat gisterochtend iets voor 9 uur een middendruk gasleiding geraakt. Door het incident moesten preventief een 10-tal buurtbewoners even hun woning verlaten. Na een uurtje was alles opgelost en kon iedereen terug naar huis. Ook in het Bulskampveld in Beernem was er gisteren namiddag een gaslek ontstaan bij graafwerken. De brandweer kwam ter plaatse en ontruimde kort het vogelopvangcentrum, de boerderij en het kasteel. In Dadezele is gisterenochtend de mijnkijf van Serge Dumortier langs de Bakkerhoekstraat verwoest door een zware brand. Ook zijn rallywagen en de auto van zijn dochter zijn verwoest. De brand ontstond in de buurt van de bar die Serge in de mijnkijf creëerde. Daar stond een thuisbatterij voor de zonnepanelen. Volgens Serge is de kans groot dat de brand daar is ontstaan. En gisteren namiddag stond een deel van de Klerkenstraat in Zarreblank. Het was een fietster die iets voor 4 uur de brandweer verwittigde. Blijkbaar was er een probleem met een nabijgelegen pompstation van Aquafin, waardoor het water in de roostering niet meer wegliep en omhoog kwam.
0: Na, na, na, na.
3: Silt en Witte Paard Productions presenteren. Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
4: Dat is een truc van mijn onkel Richard.
3: Mossie Nabas.
5: Eierpa, een nachtwinkel.
3: Of William Boeva.
6: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
7: Back to Baccarat.
3: Tickets, witte-paard.be.
8: De VBRO Matinee Show strijkt ook in september weer eens neer in voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondag 13 september. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen.

0: 5262 of 0468 150935.
1: Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Nenen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand. De hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: We krijgen vanmiddag een licht wisselvallig weerbeeld. Er zijn buien actief. Dat kunnen tijdelijk zelfs felle buien zijn, met veel neerslag op een korte periode. Ook onweer is daarbij mogelijk. Maar even zo goed zijn er plekken waar er weinig of niks gebeurt en waar de namiddag geruisloos passeert qua buiengeweld. Temperaturen zitten lager. Een graad of 18, 19 aan de kust tot een graad of 20, 21 in de meer landinwaarts gelegen delen. Dus een stukje minder toch en ook redelijk wat wind uit de noordwestelijke richting. Later draait naar noord. Die kan tijdelijk vrij krachtig zijn, zeker aan de kust. In de loop van de avond en nacht gaat die dan geleidelijk in kracht afnemen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
5: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
6: Brugge. Stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.

Melen en natuurlijk Suzy Marel. De fanmiddag van Suzy Marel, 13 september, Ossimandelroos de Oosterrozebeke. Check voor alle info de Facebookpagina van Suzy Marel met Play Today. Laat los. Dit is VBS.

0: VBRO? Iedere dag toch?
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: Deze zomer is nu al de heetste sinds het begin van de metingen in 1833. Dat meldt het KMI. Rekening houdend met de voorspellingen voor de rest van deze maand zal de gemiddelde temperatuur uitkomen op 20,2 of 20,3 graden. Het vorige record dateert uit 2018 met een gemiddelde temperatuur van 19,8 graden. Ook de komende maanden zullen wellicht warmer worden dan normaal. Daardoor gaat 2026 mogelijk ook de geschiedenisboeken in als het warmste jaar ooit. In een appartement in het centrum van Roeselaren is een vrouw van 26 dood teruggevonden. Dat meldt het Parket van West-Vlaanderen. De vrouw is al een tijd geleden overleden. Het is niet duidelijk in welke omstandigheden dat gebeurde. De politie heeft het appartement verzegeld. Haar vriend van 43, die bij haar woonde, is al meer dan een maand niet meer gezien. In de haven van Zeebrugge zijn dit jaar al duidelijk minder mensen opgepakt die illegaal naar het Verenigd Koninkrijk probeerden te reizen. Dat meldde gouverneur van West-Vlaanderen. In de eerste 6 maanden waren er 36 arrestaties. Vorig jaar waren dat er nog 65. De daling heeft vooral te maken met de betere beveiliging van de haven, met extra camera's en afsluitingen. In de Oekraïnse stad Kharkiv zijn 2 vrouwen van 66 en 73 om het leven gekomen bij Russische drone-aanvallen. 2 anderen raakten gewond. 3 huizen werden verwoest door een brand en veel andere raakten beschadigd. Oekraïne vuurde ook honderden drones af op Russische doelwitten. In Moskou ging het luchtalarm af en gingen verschillende luchthavens tijdelijk dicht. Zo'n 1000 kilometer ten noordoosten van Moskou is ook een olieraffinaderij getroffen. Lotte Kopecky verlaat de ronde van Groot-Brittannië. Ze voelt zich niet goed. Onze landgenote speelde de voorbije dagen nog een belangrijke rol in de 2 etappenzeges van haar Nederlandse ploeggenote Lorena Wiebes. Vandaag rijden de renners de 3e rit. Het is grijs met af en toe buien die plaatselijk hevig kunnen zijn. De temperatuur ligt in de buurt van 20 graden. Morgen starten we zonnig, later neemt de bewolking opnieuw toe, gevolgd door buien. Zondag blijft het meestal droog met een mix van opklaringen en wolken. We halen dan zo'n 22 graden.
2: Wel, zeg, zo goed gezien.
3: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ah. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
2: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
3: Ah, echt?
2: Ja, tuurlijk.
3: Veranda Comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
5: Kom op zondag 30 augustus naar het prachtige stadspaleis Hof Bladelin. Want Brugge is een bruisend dagfestival rijker. Brugge, the Sea and the South. Resonances. Wat verbindt Florence en Brugge? Anna Maria Luisa de Medici, Raphaël, Corelli, Vivaldi en Tartini. En stadspaleis Hof Bladelin. Beleef de begeesterende gidsen Joop Berten en Wouter de Lare. Boeiende interviews en 2 concerten door internationaal geroemde muzici. Onder wie David Plantier, Lucia Swartz en Rio Terracado. Pure magie all'italiana. Met als gastspreker Sarah Schneider. Presentatie door Bart Stouten en concertopnames door de Concertzender. Koop tijdig uw tickets of voordelige festivalbundel bij in en uit in het Concertgebouw of via ticketsbrugge.be. En zoek op dagfestival. Alle informatie leest u op passionbeyondbach.com. Tot zondag 30 augustus in Hof Bladelin, Naaldenstraat Brugge.

0: thuis. De VPRO Avondspits. Iedere werkdag van 4 tot 6 met Maarten Wijs. Hier bij de VPRO.
1: De VPRO Matinee Show komt op dinsdagnamiddag 25 augustus naar Feestzaal Ter Marel aan de Abelestraat 36 in Isegem. Een heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en sfeer. In een presentatie van Chris Reilhof, die er natuurlijk ook zelf optreedt. Met ook Gino Di Lucas, Yves de Sender en Lea Bien. Voor iedereen is er gratis koffie en taartenbuffet. Dinsdagnamiddag 25 augustus in Ter Marel in Isegem. Reserveren voor deze Matinee Show 0471-8252-62 0498-1071-34 of mail info@vbro.be.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: Vooruitzichten voor vanavond en vannacht. Die zien er nog altijd wisselvallig uit. Het is nog steeds mogelijk dat er vooral in de buurt van de kust een bui opduikt of op zee. Die buien die kunnen nog altijd onweerachtig zijn in die regio. Maar het is nu ook niet om te zeggen dat het heel veel is allemaal. Het blijft beperkt met hier en daar een bui. En landinwaarts zijn de meeste plekken van die buien eigenlijk gespaard. Daar is het droog. Het is wel een wat koelere nacht. Kan landinwaarts afkoelen tot de 10, 11 graden tegen de ochtend. Aan zee zitten we rond 12, 13. En de wind die neemt af en draait geleidelijk naar een noordoostelijke tot noordelijke richting. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
5: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
6: Dat is een truc van Marne en Onkel Richard.
5: Mossie Nabas.
7: Eierpa, een nachtwinkel.
5: Of William Boeva.
6: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
5: Baccarat. Tickets, witte-paard.be.
8: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
9: Het is voor buste congé.
8: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
9: Miljaar!
8: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: Deze zomer is nu al de heetste sinds het begin van de metingen in 1833. Dat meldt het KMI. Rekening houdend met de voorspellingen voor de rest van deze maand zal de gemiddelde temperatuur uitkomen op 20,2 of 20,3 graden. Het vorige record dateerde uit 2018 met een gemiddelde temperatuur van 19,8 graden. Ook de komende maanden zullen wellicht warmer worden dan normaal. Daardoor gaat 2026 mogelijk ook de geschiedenisboeken in als het warmste jaar ooit. In een appartement in het centrum van Roeselare is een vrouw van 26 dood teruggevonden. Dat meldt het Parket van West-Vlaanderen. De vrouw is al een tijd geleden overleden. Het is niet duidelijk in welke omstandigheden dat gebeurde. De politie heeft het appartement verzegeld. Haar vriend van 43, die bij haar woonde, is al meer dan een maand niet meer gezien. In de haven van Zeebrugge zijn dit jaar al duidelijk minder mensen opgepakt die illegaal naar het Verenigd Koninkrijk probeerden te reizen. Dat meldde gouverneur van West-Vlaanderen. In de eerste 6 maanden waren er 36 arrestaties. Vorig jaar waren dat er nog 65. De daling heeft vooral te maken met de betere beveiliging van de haven, met extra camera's en afsluitingen. In de Oekraïnse stad Kharkiv zijn 2 vrouwen van 66 en 73 om het leven gekomen bij Russische drone-aanvallen. 2 anderen raakten gewond. 3 huizen werden verwoest door een brand en veel andere raakten beschadigd. Oekraïne vuurde ook honderden drones af op Russische doelwitten. In Moskou ging het luchtalarm af en gingen verschillende luchthavens tijdelijk dicht. Zo'n 1000 kilometer ten noordoosten van Moskou is ook een olieraffinaderij getroffen. Lotte Kopecky verlaat de ronde van Groot-Brittannië. Ze voelt zich niet goed. Onze landgenote speelde de voorbije dagen nog een belangrijke rol in de 2 etappenzeges van haar Nederlandse ploeggenote Lorena Wiebes. Vandaag rijden de renners de 3e rit. Het is grijs met af en toe buien die plaatselijk hevig kunnen zijn. De temperatuur ligt in de buurt van 20 graden. Morgen starten we zonnig, later neemt de bewolking opnieuw toe, gevolgd door buien. Zondag blijft het meestal droog met een mix van opklaringen en wolken. We halen dan zo'n 22 graden.
2: Bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
3: Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP-VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.

0: Meubelen de Grave in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Vooruitzichten voor vanavond en vannacht. Die zien er nog altijd wisselvallig uit. Het is nog steeds mogelijk dat er vooral in de buurt van de kust een bui opduikt of op zee. Die bui

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Vooruitzichten voor vanavond en vannacht. Die zien er nog altijd wisselvallig uit. Het is nog steeds mogelijk dat er vooral in de buurt van de kust een bui opduikt.

0: radio. Maar het is nu ook niet om te zeggen dat het heel veel is allemaal. Het blijft beperkt met hier en daar een bui. En landinwaarts zijn de meeste plekken van die buien eigenlijk gespaard. Daar is het droog. Het is wel een wat koelere nacht. Het kan landinwaarts afkoelen tot een 10, 11 graden tegen de ochtend. Aan zee zitten we rond 12, 13. En de wind die neemt af en draait geleidelijk naar een noordoostelijke tot noordelijke richting. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
1: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: Laat zien dat ook jij trots bent op Nederlandstalige muziek. Kleef de VBRO-sticker op je auto, fiets, boekentas, raam of voordeur. En loop in de kijker van ons promoteam. Je kan de VBRO-sticker op de volgende manier bestellen. Stuur ons een envelop met daarin een voldoende gefrankeerde omslag met daarop je eigen adres en het aantal dat je graag wil. Stuur die op naar VBRO-sticker, Huis ter Beurze, Vlamingstraat 35, 8000 Brugge. Wij sturen de stickers per kerende naar je toe. En jij kan meteen laten zien dat je luistert naar
1: VBRO. Ik luister Nederlandstalig.
2: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
0: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen, ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september, op het Zand, de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio, VBRO.

0: Deze zomer is nu al de heetste sinds het begin van de metingen in 1833. Dat meldt het KMI. Rekening houdend met de voorspellingen voor de rest van deze maand zal de gemiddelde temperatuur uitkomen op 20,2 of 20,3 graden. Het vorige record dateert uit 2018 met een gemiddelde temperatuur van 19,8 graden. Ook de komende maanden zullen wellicht warmer worden dan normaal. Daardoor gaat 2026 mogelijk ook de geschiedenisboeken in als het warmste jaar ooit. In een appartement in het centrum van Roeselare is een vrouw van 26 dood teruggevonden. Dat meldt het Parket van West-Vlaanderen. De vrouw is al een tijd geleden overleden. Het is niet duidelijk in welke omstandigheden dat gebeurde. De politie heeft het appartement verzegeld. Haar vriend van 43, die bij haar woonde, is al meer dan een maand niet meer gezien. In de haven van Zeebrugge zijn dit jaar al duidelijk minder mensen opgepakt die illegaal naar het Verenigd Koninkrijk probeerden te reizen. Dat meldde gouverneur van West-Vlaanderen. In de eerste 6 maanden waren er 36 arrestaties. Vorig jaar waren dat er nog 65. De daling heeft vooral te maken met de betere beveiliging van de haven, met extra camera's en afsluitingen. In de Oekraïnse stad Kharkiv zijn 2 vrouwen van 66 en 73 om het leven gekomen bij Russische drone-aanvallen. 2 anderen raakten gewond. 3 huizen werden verwoest door een brand en veel andere raakten beschadigd. Oekraïne vuurde ook honderden drones af op Russische doelwitten. In Moskou ging het luchtalarm af en gingen verschillende luchthavens tijdelijk dicht. Zo'n 1000 kilometer ten noordoosten van Moskou is ook een olieraffinaderij getroffen. Lotte Kopecky verlaat de ronde van Groot-Brittannië. Ze voelt zich niet goed. Onze landgenote speelde de voorbije dagen nog een belangrijke rol in de 2 etappenzeges van haar Nederlandse ploeggenote Lorena Wiebes. Vandaag rijden de renners de 3e rit. Het is grijs met af en toe buien die plaatselijk hevig kunnen zijn. De temperatuur ligt in de buurt van 20 graden. Morgen starten we zonnig, later neemt de bewolking opnieuw toe, gevolgd door buien. Zondag blijft het meestal droog met een mix van opklaringen en wolken. We halen dan zo'n 22 graden.
1: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
2: Kom op zondag 30 augustus naar het prachtige stadspaleis Hof Bladelin. Want Brugge is een bruisend dagfestival rijker. Brugge, the Sea and the South. Resonances. Wat verbindt Florence en Brugge? Anna Maria Luisa de Medici, Raphaël, Corelli, Vivaldi en Tartini en Stadspaleis Hof Bladelin. Beleef de begeesterende gidsen Joop Berten en Wouter de Lare. Boeiende interviews en 2 concerten door internationaal geroemde muzici, onder wie David Plantier, Lucia Swartz en Rio Terracado. Pure magie all'italiana. Met als gastspreker Sarah Schneider. Presentatie door Bart Stouten en concertopnames door de Concertzender. Koop tijdig uw tickets of voordelige festivalbundel bij in en uit in het Concertgebouw of via ticketsbrugge.be. En zoek op dagfestival. Alle informatie leest u op passionbeyondbach.com. Tot zondag 30 augustus in Hof Bladelin, Naaldenstraat Brugge.
3: De fanmiddag van Suzy Marel. De jaarlijkse afspraak. 13 september, Ossie Mandelroos. Gemeenteplein 1 te Oost-Rozebeke. De fanmiddag van Suzy Marel. Met Freek van

0: Melen en natuurlijk Suzy Marel. De fanmiddag van Suzy Marel, 13 september, op in Mandelroos de Oosterrozebeke. Check voor alle info de Facebookpagina van Suzy Marel met Play Today.
1: Dit is VBRO.

We zijn ook voor het weekend nog niet helemaal gespaard van een eventuele bui. Vooral zaterdag kan hier of daar nog wel eens een bui opduiken. Het lijken er wel minder te worden, ze zijn ook minder fel. De klap onweer is niet meer zo waarschijnlijk. Misschien nog enkel aan zee zaterdagochtend, maar voor de rest gaat dat er wel uit. Blijft wel een stuk koeler met zaterdagtemperaturen, een beetje vergelijkbaar met wat we vrijdag kregen. Zondag wordt het alweer warmer. Dan kunnen we al naar een 23 graden gaan landinwaarts. De wind draait ook naar een oostelijke richting. Het wordt droger of droog. Misschien nog een pitluttig buitje, wie weet. Maar de kans is klein. Er is wel redelijk wat bewolking, maar de zon breekt geleidelijk aan door. En dat leidt dan tot een paar zomerse dagen naar maandag, dinsdag toe. Maar in de loop van dinsdag kan al snel weer een regen of onweersbui opduiken, dus het stabiele karakter is er wel degelijk uit. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: Oud-wielrenner en Vlaanderiaan Frans Verbeek is overleden. Verbeek was een cultfiguur die zijn profcarrière lange tijd combineerde met een baan als melkboer. Ondanks de bikkelharde tegenstand van onder meer Eddy Merckx en Roger de Vlaming won hij in de jaren 70 66 koersen, waaronder de Amstel Gold Race, de E3-prijs en de Waalse Pijl. Na de Ronde van Vlaanderen 1975 gaf hij het legendarische interview waarin hij zei dat Merckx 5 kilometer per uur te snel reed voor iedereen. Frans Verbeek is 85 geworden. In Oostende is vanmiddag een jongen van 8 uit het water van de Spuikom gered. Een surfer zag het kind en kon het op het droge brengen. De jongen was kort voordien als vermist opgegeven door zijn ouders. Hij nam deel aan een vakantiekamp in de buurt en zou met speciaal vervoer naar huis komen. Toen dat niet gebeurde, sloegen zijn ouders alarm. Het jongetje is voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. In Duitsland is er opschudding over de vondst van een geheim wapendepot in een bos nabij Berlijn. Dat gebeurde vorig jaar al, maar lekte nu pas uit. De veiligheidsdiensten vermoeden dat de wapens en munitie moesten dienen voor een aanslag in Duitsland en dat ze er mogelijk gelegd zijn in opdracht van een buitenlandse mogendheid of een terreurgroep. In de zaak is inmiddels 1 man opgepakt in Roemenië. Duitsland vraagt om zijn overlevering. En in rit 3 van de Renewy Tour heeft de Lotto Intermarché-ploeg nog eens kunnen winnen. In Geraardsbergen bleef Jeno Bergmoes nipt een groep sprinters voor. Hij komt ook aan kop in de stand. De vorige leider Jasper Philipsen spurte naar plaats 2 en behoudt door de bonificatieseconden ook kansen op de eindzege. Bergmoes stelt 6 seconden voorsprong op de Vlam van Ham. De Renewy Tour eindigt zondag in Leuven. De kans op een bui blijft ook vanavond, vooral in het binnenland. Rukwinden tot 60 km per uur. Ook vannacht regen en wind, vooral in het oosten en aan zee. Nacht minima tussen 10 en 15 graden.
2: Nieuws uit je regio.
3: Vanavond om 8 uur gaat Frankrijk de brug tussen Wervik en de Franse buurgemeente Wervik-Zuid afsluiten. Niemand mag de brug over omdat de gemeente van Wervik-Zuid vermoeden heeft dat er een raveparty gepland is bij de Leie komende nacht. Daarom is de brug afgesloten tot morgenochtend vroeg 8 uur. Na het einde van de parkies zomerconcerten in het stadspark van Roeselare is gisteravond iets na 11 uur een bromfiets in brand gevlogen. De brandweer had net een interventie voor een brand op een appartement afgerond toen ze zich snel naar het stadspark repte. Daar konden ze de bromfiets snel blussen en erger voorkomen. De politie onderzoekt hoe de bromfiets kon vuur vatten. Die zou eigendom zijn van een jonge man die met het drugsmilieu in verband gebracht kan worden. In Wakke bij Denterheim hebben arbeiders in de Oeselgemstraat gisterochtend iets voor 9 uur een middendruk gasleiding geraakt. Door het incident moesten preventief een tiental buurtbewoners even hun woning verlaten. Na een uurtje was alles opgelost en kon iedereen terug naar huis. Ook in het Bulskampveld in Beernem was er gisteren namiddag een gaslek ontstaan bij graafwerken. De brandweer kwam ter plaatse en ontruimde kort het vogelopvangcentrum, de boerderij en het kasteel. In Dadenzele is gisterenochtend de mijnkijf van Serge Dumortier langs de Bakkerhoekstraat verwoest door een zware brand. Ook zijn rallywagen en de auto van zijn dochter zijn verwoest. De brand ontstond in de buurt van de bar die Serge in de mijnkijf creëerde. Daar stond een thuisbatterij voor de zonnepanelen. Volgens Serge is de kans groot dat de brand daar is ontstaan. En gisteren namiddag stond een deel van de Klerkenstraat in Zarreblank. Het was een fietster die iets voor 4 uur de brandweer verwittigde. Blijkbaar was er een probleem met een nabijgelegen pompstation van Aquafin, waardoor het water in de roostering niet meer wegliep en omhoog kwam.
2: Ben je op zoek naar een artiest die elk feest onvergetelijk maakt? Sammy Moore brengt een warme muzikale show vol klassiekers, meezingers en eigen hits, zoals Roxanne. 1 keer

0: Sammy Moore schakelt moeiteloos tussen stijlen en talen, Nederlands, Frans, Engels, Spaans of Duits. Perfect voor events, huwelijken, verjaardagen, festivals of dansnamiddagen. Laat je meevoeren op een reis vol sfeer, nostalgie en ambiance. Meer info, bezoek sammymoore.be.
1: De VBRO Matinee Show is er ook opnieuw in Wiezen. Op maandagmiddag 21 september in Feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Lebbeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol optredens, muziek en dans met gratis koffie en gebak. Je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij.
2: Monica, tegen jou zeg ik...
1: Feestzanger René Geer Denna.
2: Jouw blik, jouw stem... Jouw glimlach op je mond, jij bent zo...
1: En ook nog van de partij, Kurt Krabbe.
2: Want ik leef mijn leven alleen, maar mijn eigen leven...
1: Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be.
0: Of bel 0471 82 52 62. Of 050 20 0402.
1: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
0: Je zingt mee. De hits van eigen bodem op VBRO.
1: Vrijdagavond. Einde van de drukke werkweek. Tijd voor het eerste weekendaperitief. Alle remmen los, want hier

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Vooruitzichten voor vanavond en vannacht. Die zien er nog altijd wisselvallig uit. Het is nog steeds mogelijk dat er vooral in de buurt van de kust een bui opduikt of op zee. Die buien die kunnen nog altijd onweerachtig zijn in die regio. Maar het is nu ook niet om te zeggen dat het heel veel is allemaal. Het blijft beperkt met hier en daar een bui. En landinwaarts zijn de meeste plekken van die buien eigenlijk gespaard. Daar is het droog. Het is wel een wat koeler nacht. Kan landinwaarts afkoelen tot de 10, 11 graden tegen de ochtend. Aan zee zitten we rond 12, 13 en de wind die neemt af en draait geleidelijk naar een noordoostelijke tot noordelijke richting. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen. Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Natasch komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen, ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand. De hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.

0: Oud-wielrenner en Vlaanderiaan Frans Verbeek is overleden. Verbeek was een cultfiguur die zijn profcarrière lange tijd combineerde met een baan als melkboer. Ondanks de bikkelharde tegenstand van onder meer Eddy Merckx en Roger de Vlaming won hij in de jaren 70 66 koersen, waaronder de Amstel Gold Race, de E3-prijs en de Waalse Pijl. Na de Ronde van Vlaanderen 1975 gaf hij het legendarische interview waarin hij zei dat Merckx 5 kilometer per uur te snel reed voor iedereen. Frans Verbeek is 85 geworden. In Oostende is vanmiddag een jongen van 8 uit het water van de Spuikom gered. Een surfer zag het kind en kon het op het droge brengen. De jongen was kort voordien als vermist opgegeven door zijn ouders. Hij nam deel aan een vakantiekamp in de buurt en zou met speciaal vervoer naar huis komen. Toen dat niet gebeurde, sloegen zijn ouders alarm. Het jongetje is voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. In Duitsland is er opschudding over de vondst van een geheim wapendepot in een bos nabij Berlijn. Dat gebeurde vorig jaar al, maar lekte nu pas uit. De veiligheidsdiensten vermoeden dat de wapens en munitie moesten dienen voor een aanslag in Duitsland en dat ze er mogelijk gelegd zijn in opdracht van een buitenlandse mogendheid of een terreurgroep. In de zaak is inmiddels 1 man opgepakt in Roemenië. Duitsland vraagt om zijn overlevering. En in rit 3 van de Renewie Tour heeft de Lotto Intermarché-ploeg nog eens kunnen winnen. In Geraardsbergen bleef Jenno Bergmoes nipt een groep sprinters voor. Hij komt ook aan kop in de stand. De vorige leider Jasper Philipsen spurte naar plaats 2 en behoudt door de bonificatieseconden ook kansen op de eindzege. Bergmoes stelt 6 seconden voorsprong op de Vlam van Ham. De Renewie Tour eindigt zondag in Leuven. De kans op een bui blijft ook vanavond, vooral in het binnenland. Rukwinden tot 60 km per uur. Ook vannacht regen en wind, vooral in het oosten en aan zee. Nacht minima tussen 10 en 15 graden.
1: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond 1 special guest. Sven de Ridder.
2: Dat is een truc van mannen onkel Richard.
1: Mossi Nabas.
3: Eierpa, een nachtwinkel.
1: Of William Boeva.
2: Ik dacht ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
4: Back to Baccarat.
1: Tickets witte-paard.be.
5: Brugge. Stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: Oud-wielrenner en Vlaanderiaan Frans Verbeek is overleden. Verbeek was een cultfiguur die zijn profcarrière lange tijd combineerde met een baan als melkboer. Ondanks de bikkelharde tegenstand van onder meer Eddy Merckx en Roger de Vlaming won hij in de jaren 70 66 koersen, waaronder de Amstel Gold Race, de E3-prijs en de Waalse Pijl. Na de Ronde van Vlaanderen 1975 gaf hij het legendarische interview waarin hij zei dat Merckx 5 km per uur te snel reed voor iedereen. Frans Verbeek is 85 geworden. In Oostende is vanmiddag een jongen van 8 uit het water van de Spuikom gered. Een surfer zag het kind en kon het op het droge brengen. De jongen was kort voordien als vermist opgegeven door zijn ouders. Hij nam deel aan een vakantiekamp in de buurt en zou met speciaal vervoer naar huis komen. Toen dat niet gebeurde, sloegen zijn ouders alarm. Het jongetje is voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. In Duitsland is er opschudding over de vondst van een geheim wapendepot in een bos nabij Berlijn. Dat gebeurde vorig jaar al, maar lekte nu pas uit. De veiligheidsdiensten vermoeden dat de wapens en munitie moesten dienen voor een aanslag in Duitsland en dat ze er mogelijk gelegd zijn in opdracht van een buitenlandse mogendheid of een terreurgroep. In de zaak is inmiddels 1 man opgepakt in Roemenië. Duitsland vraagt om zijn overlevering. En in rit 3 van de Renewy Tour heeft de Lotto Intermarché-ploeg nog eens kunnen winnen. In Geraardsbergen bleef Jeno Bergmoes nipt een groep sprinters voor. Hij komt ook aan kop in de stand. De vorige leider Jasper Philipsen spurte naar plaats 2 en behoudt door de bonificatieseconden ook kansen op de eindzege. Bergmoes stelt 6 seconden voorsprong op de Vlam van Ham. De Renewy Tour eindigt zondag in Leuven. De kans op een bui blijft ook vanavond, vooral in het binnenland. Rukwinden tot 60 km per uur. Ook vannacht regen en wind, vooral in het oosten en aan zee. Nachtminima tussen 10 en 15 graden.
2: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sani Centrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1-laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
3: De fanmiddag van Suzy Marel. De jaarlijkse afspraak. 13 september. OC Mandelroos. Gemeenteplein 1 te Oost-Rozebeke. De fanmiddag van Suzy Marel. Met Freek

0: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
1: Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.
2: Oud-wielrenner en Vlaanderiaan Frans Verbeek is overleden. Verbeek was een cultfiguur die zijn profcarrière lange tijd combineerde met een baan als melkboer. Ondanks de bikkelharde tegenstand van onder meer Eddy Merckx en Roger de Vlaming won hij in de jaren 70 66 koersen, waaronder de Amstel Gold Race, de E3-prijs en de Waalse Pijl. Na de Ronde van Vlaanderen 1975 gaf hij het legendarische interview waarin hij zei dat Merckx 5 kilometer per uur te snel reed voor iedereen. Frans Verbeek is 85 geworden. In Oostende is vanmiddag een jongen van 8 uit het water van de spuikom gered. Een surfer zag het kind en kon het op het droge brengen. De jongen was kort voordien als vermist opgegeven door zijn ouders. Hij nam deel aan een vakantiekamp in de buurt en zou met speciaal vervoer naar huis komen. Toen dat niet gebeurde, sloegen zijn ouders alarm. Het jongetje is voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. In Duitsland is er opschudding over de vondst van een geheim wapendepot in een bos nabij Berlijn.

0: Dat gebeurde vorig jaar al, maar lekte nu pas uit. De veiligheidsdiensten vermoeden dat de wapens en munitie moesten dienen voor een aanslag in Duitsland en dat ze er mogelijk gelegd zijn in opdracht van een buitenlandse mogendheid of een terreurgroep. In de zaak is inmiddels één man opgepakt in Roemenië. Duitsland vraagt om zijn overlevering. En in rit 3 van de Renewy Tour heeft de Lotto Intermarché-ploeg nog eens kunnen winnen. In Geraardsbergen bleef Jeno Bergmoes nipt een groep sprinters voor. Hij komt ook aan kop in de stand. De vorige leider, Jasper Philipsen, spurte naar plaats 2 en behoudt door de bonificatieseconden ook kansen op de eindzege. Bergmoes stelt 6 seconden voorsprong op de Vlam van Ham. De Renewy Tour eindigt zondag in Leuven. De kans op een bui blijft ook vanavond, vooral in het binnenland. Rukwinden tot 60 km per uur. Ook vannacht regen en wind, vooral in het oosten en aan zee. Nacht minima tussen 10 en 15 graden.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO. Dit is VBRO.
3: VBRO. VBRO is deze week trots op deze. Dit is de VBRO Trotsplaat.

Er zijn dames die willen lullen. Van koetjes, kalfjes en het weer. Maar gaat het over mooie

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: Op TikTok zijn beelden opgedoken van een pendelaar die zich in het station van Diest uit het schuifraampje van een vertrekkende trein wurmt. Wellicht was de man te laat om af te stappen en probeerde hij alsnog uit de trein te geraken. De beelden tonen niet wat er daarna gebeurd is en of de man is gewond geraakt. Het is ook onduidelijk van wanneer de opname dateert. De NMBS reageert verontwaardigd en vraagt dat de man wordt opgespoord en gerechtelijk vervolgd. De politie van de zone Limburg-regio Hoofdstad waarschuwt voor de handel in valse tickets voor het Pukkelpopfestival. Oplichters bieden ze te koop aan via Facebook en via een professioneel ogende maar vervalste ticketswap-website. Er hebben zich al gedupeerden gemeld. Pukkelpop is dit jaar volledig uitverkocht. Overbodige tickets kan je verkopen via de officiële website van het festival. Dat eindigt zondagavond. De autoriteiten in Frankrijk waarschuwen voor onveilige voorbehoedsmiddelen. De voorbije maanden zijn er al zo'n 300.000 ontdekt. Ze werden online verkocht, vooral bij Aziatische winkels, maar lagen ook in bepaalde apotheken. De middelen voldoen niet aan de Europese normen. Ze dreigen te barsten of vertonen gaatjes. Zo'n 260.000 stuks zijn intussen al van de markt gehaald. De Brit George Russell start zaterdagmiddag van op de pole position in Zandvoort. In de kwalificaties was hij net sneller dan Lando Norris, die een maand geleden de vorige Grand Prix won in Hongarije. Max Verstappen zal in zijn eigen Grote Prijs van Nederland pas van op de zesde plaats mogen vertrekken. De Italiaan Kimi Antonelli is nog altijd leider in de WK-stand. En fietsers zijn niet langer welkom in het ommuurde historische centrum van de Italiaanse stad Como in Lombardije. De tweewielers moeten de binnenstad uit nadat de burgemeester zelf was aangereden door een e-bike. Volgens het stadsbestuur is de maatregel bedoeld om voetgangers te beschermen in het drukke toeristische centrum. De burgemeester krijgt intussen veel kritiek van tegenstanders. In de nacht nog kans op regen en mogelijk zelfs een donderslag. Minima tussen 10 en 15 graden. Daarna een dag met wat meer opklaringen en tot 21 graden.
2: Wel, zeg, zo goed gezien.
3: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ah. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
2: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
3: Ah, echt?
2: Ja, tuurlijk.
4: Veranda Comfort in Torhout.
5: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
4: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
5: Kijk op verandacomfort.com.
6: Kom op zondag 30 augustus naar het prachtige stadspaleis Hof Bladelin. Want Brugge is een bruisend dagfestival rijker. Brugge, the sea and the south. Resonances. Wat verbindt Florence en Brugge? Anna Maria Luisa de Medici, Raphaël, Corelli, Vivaldi en Tartini. En stadspaleis Hof Bladelin. Beleef de begeesterende gidsen Jo Berten en Wouter de Lare. Boeiende interviews en twee concerten door internationaal geroemde muzici. Onder wie David Plantier, Lucia Swartz en Rio Terracado. Pure magie all'italiana. Met als gastspreker Sarah Schneider. Presentatie door Bart Stouten en concertopnames door de Concertzender. Koop tijdig uw tickets of voordelige festivalbundel bij in en uit in het Concertgebouw of via ticketsbrugge.be. En zoek op dagfestival. Alle informatie leest u op passionbeyondbach.com. Tot zondag 30 augustus in Hof Bladelin, Naaldenstraat Brugge.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: Brugge. Stad van bier en gastronomie. Van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP-VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.

Van maandag tot vrijdag. De WBRO Ontbijtshow. Geen drukke, nerveuze ochtendshow. Maar wel een gezellig wakker ontbijt. Om het half uur morgennieuws. Het weerbericht voor de regio. En vooral veel leuke muziek. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas. Hier bij de WBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West. Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
1: De fanmiddag van Suzy Marel. De jaarlijkse afspraak. 13 september, Ossé Mandelroos, gemeenteplein 1 te Oost-Rozebeke. De fanmiddag van Suzy Marel met Freek van

0: Op zondagmorgen gaat VBRO terug in de tijd. Zondagmorgen van 8 tot 10 op zijn zondags.
1: Je sluit je ogen niet meer.
2: Wel ja, dames en heren, wij gaan ons inspannen met man en macht.
3: Er moet je nu toch een stomme ezel voor zijn.
0: Geniet mee van een van de mooiste radiomomenten.
4: Abemus papa.
0: Rudy Meins neemt je mee.
5: Nu voel ik mijn topconditie, zeg.
6: Dans, bambino, kom dans naar de zon.
0: Zondagmorgen van 8 tot 10 op zijn zondags bij VBRO.
7: Het is ongelooflijk hoe klein deze techniek is geworden.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: Op TikTok zijn beelden opgedoken van een pendelaar die zich in het station van Diest uit het schuifraampje van een vertrekkende trein wurmt. Wellicht was de man te laat om af te stappen en probeerde hij alsnog uit de trein te geraken. De beelden tonen niet wat er daarna gebeurd is en of de man is gewond geraakt. Het is ook onduidelijk van wanneer de opname dateert. De NMBS reageert verontwaardigd en vraagt dat de man wordt opgespoord en gerechtelijk vervolgd. De politie van de zone Limburg-regio Hoofdstad waarschuwt voor de handel in valse tickets voor het Pukkelpopfestival. Oplichters bieden ze te koop aan via Facebook en via een professioneel ogende maar vervalste ticketswap-website. Er hebben zich al gedupeerden gemeld. Pukkelpop is dit jaar volledig uitverkocht. Overbodige tickets kan je verkopen via de officiële website van het festival. Dat eindigt zondagavond. De autoriteiten in Frankrijk waarschuwen voor onveilige voorbehoedsmiddelen. De voorbije maanden zijn er al zo'n 300.000 ontdekt. Ze werden online verkocht, vooral bij Aziatische winkels, maar lagen ook in bepaalde apotheken. De middelen voldoen niet aan de Europese normen. Ze dreigen te barsten of vertonen gaatjes. Zo'n 260.000 stuks zijn intussen al van de markt gehaald. De Brit George Russell start zaterdagmiddag van op de pole position in Zandvoort. In de kwalificaties was hij net sneller dan Lando Norris, die een maand geleden de vorige Grand Prix won in Hongarije. Max Verstappen zal in zijn eigen Grote Prijs van Nederland pas van op de zesde plaats mogen vertrekken. De Italiaan Kimi Antonelli is nog altijd leider in de WK-stand. En fietsers zijn niet langer welkom in het ommuurde historische centrum van de Italiaanse stad Como in Lombardije. De tweewielers moeten de binnenstad uit nadat de burgemeester zelf was aangereden door een e-bike. Volgens het stadsbestuur is de maatregel bedoeld om voetgangers te beschermen in het drukke toeristische centrum. De burgemeester krijgt intussen veel kritiek van tegenstanders. In de nacht nog kans op regen en mogelijk zelfs een donderslag. Minima tussen 10 en 15 graden. Daarna een dag met wat meer opklaringen en tot 21 graden.
2: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

altijd beter wordt. Op zomerdagen laat ik alles los.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: Op TikTok zijn beelden opgedoken van een pendelaar die zich in het station van Diest uit het schuifraampje van een vertrekkende trein wurmt. Wellicht was de man te laat om af te stappen en probeerde hij alsnog uit de trein te geraken. De beelden tonen niet wat er daarna gebeurd is en of de man is gewond geraakt. Het is ook onduidelijk van wanneer de opname dateert. De NMBS reageert verontwaardigd en vraagt dat de man wordt opgespoord en gerechtelijk vervolgd. De politie van de zone Limburg-regio Hoofdstad waarschuwt voor de handel in valse tickets voor het Pukkelpopfestival. Oplichters bieden ze te koop aan via Facebook en via een professioneel ogende maar vervalste ticketswap-website. Er hebben zich al gedupeerden gemeld. Pukkelpop is dit jaar volledig uitverkocht. Overbodige tickets kan je verkopen via de officiële website van het festival. Dat eindigt zondagavond. De autoriteiten in Frankrijk waarschuwen voor onveilige voorbehoedsmiddelen. De voorbije maanden zijn er al zo'n 300.000 ontdekt. Ze werden online verkocht, vooral bij Aziatische winkels, maar lagen ook in bepaalde apotheken. De middelen voldoen niet aan de Europese normen. Ze dreigen te barsten of vertonen gaatjes. Zo'n 260.000 stuks zijn intussen al van de markt gehaald. De Brit George Russell start zaterdagmiddag van op de pole position in Zandvoort. In de kwalificaties was hij net sneller dan Lando Norris, die een maand geleden de vorige Grand Prix won in Hongarije. Max Verstappen zal in zijn eigen Grote Prijs van Nederland pas van op de zesde plaats mogen vertrekken. De Italiaan Kimi Antonelli is nog altijd leider in de WK-stand. En fietsers zijn niet langer welkom in het ommuurde historische centrum van de Italiaanse stad Como in Lombardije. De tweewielers moeten de binnenstad uit nadat de burgemeester zelf was aangereden door een e-bike. Volgens het stadsbestuur is de maatregel bedoeld om voetgangers te beschermen in het drukke toeristische centrum. De burgemeester krijgt intussen veel kritiek van tegenstanders. In de nacht nog kans op regen en mogelijk zelfs een donderslag. Minima tussen 10 en 15 graden. Daarna een dag met wat meer opklaringen en tot 21 graden.
2: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen, ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september, op het Zand, de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio, VBRO.

VBRO Weerman Geert Nases hoor je niet alleen uitgebreid op de radio, je ziet hem ook in zijn dagelijkse weerpraatje op onze website. Kijk op vbro.be en klik bovenaan in het menu op VBRO. Daar vind je meteen het weerpraatje van vandaag, maar ook die van de voorbije dagen. En dus niet alleen in woord, maar ook in beeld. Weer of geen weer? Geert Nases natuurlijk.

Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen. Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

73 en 106.6 VBRO West. Na, na, na, na. Kom op zondag 30 augustus naar het prachtige stadspaleis Hof Bladelin. Want Brugge is een bruisend dagfestival rijker. Brugge, the Sea and the South. Resonances. Wat verbindt Florence en Brugge? Anna Maria Luisa de Medici, Raphaël, Corelli, Vivaldi en Tartini. En stad